0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
3: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
3: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
2: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
1: Op het Spaanse eiland Mallorca hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. De actievoerders klagen over een tekort aan betaalbare woningen, te veel afval, files en lawaaihinder. Volgens hen zijn die het gevolg van het massatoerisme. Volgend jaar worden er lokale verkiezingen georganiseerd op Mallorca. De protestbeweging wil met de acties druk zetten op de lokale regering om de problemen aan te pakken. In Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten. Hij was met een bestelwagen het voorbije weekend ingereden op de aanwezigen daar. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos na het incident, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
4: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6:00 gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
5: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
4: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
1: En in het Como-meer in Italië is het lichaam geborgen van een Nederlandse man die het voorbije weekend daar in het water was gesprongen om zijn zoon te redden. Die was in de problemen geraakt tijdens het zwemmen. De jongen kon uiteindelijk gered worden door iemand anders. De vader bleef spoorloos na de reddingspoging. Nu is zijn lichaam dus gevonden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op veertienieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Brussel. Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest en dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
2: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
2: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Tsjernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanvallen ook 25 gewonden. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het voorbije weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met ongeveer 6% gedaald tot ongeveer $91. En in Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten door de politie. Hij was met een bestelwagen ingereden op de aanwezigen daar. Er viel 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
3: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
4: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
3: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Brussel. Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Matijn. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Ávila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De Franse regering komt vanochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk, onder meer die in de regio rond Bordeaux, hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
2: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
2: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in Berlijn in Duitsland is gisteravond het Brandenburger Tor-monument verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van die aanslag werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man was een tijd lang voortvluchtig, maar werd uiteindelijk toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
3: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
4: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
3: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt, weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen nog snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de drie regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De natuurbranden in Frankrijk hebben tot nu toe al 115.000 hectare verwoest en ruim 200 huizen zijn uitgebrand. Dat is ongezien in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv.
3: C'est un feu qui est complètement erratique.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer opgeroepen om weg te blijven.
1: Straks komt de Franse regering opnieuw bijeen voor crisisoverleg. In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten door de politie. Hij was een tijd lang voortvluchtig geweest. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op hen af. De agenten schoten hem neer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed, zo vertelt de woordvoerder van de politie. De
4: tatverdächtige is hier met een stichwaffe bewaffnet op die kräften toegelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
1: De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. En in het tennis heeft Alexander Bloks net naast een eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in het Portugese Estoril verloor onze landgenoot in 3 sets van een Fransman. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor over landgenoten Zizou Bergs en Rafael Collignon en is zo de beste Belg. Vanmorgen eerst bewolkt met lokaal kans op regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

Misantroop, was niet voor de liefde van mijn minks. Dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: heel goedemorgen. Het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Vart.
2: Tomorrowland sluit af met vuurwerk. Afgelopen nacht heeft DJ Martin Garrix het dancefestival Tomorrowland in Boom afgesloten. Verspreid over 2 weekends gingen er 400.000 festivalbezoekers naartoe. Tijdens het eerste weekend was er geen vuurwerk toegestaan door de droogte. Maar afgelopen weekend kon het in beperkte mate wel op het hoofdpodium. De woordvoerster van het festival legt uit hoe dat kan.
3: Omdat die vegetatie rond het podium makkelijk te controleren valt. We hadden drones, we hadden extra brandwachten. We hadden ook extra voorzieningen. Plus, we mochten in een mainstage podiumvuurwerk gebruiken. En dat is van een bepaald type dat recht naar boven schiet en waar je eigenlijk bijna geen uitval hebt. En de uitval die er dan zou kunnen zijn, die werd dan direct eigenlijk opgespoord door die drones en die personeelsleden die rond die zone staan.
2: In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond de hoofdstad Madrid, in de stad Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden. Maar intussen zijn ze dus onder controle. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man was een tijd lang op de vlucht, maar werd uiteindelijk toch gevonden. Het lijkt erop dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS. En de Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogačar is voor de 5e keer de eindwinnaar. Het is een ongelooflijk verhaal, zegt hij.
4: Yeah, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins. It's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
2: Het is vandaag nog eerst bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
5: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
0: Nog 1 week en de zomervakantie zit alweer in de helft. Waar zitten die wakkere werkers hier? Goedemorgen allemaal, laat ons er los in vliegen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Op papier lijken al die warme dagen deze zomer heel paradijselijk, maar als je dan kijkt naar die beelden van die verwoestende branden in Frankrijk en in Spanje, dan is het toch altijd even slikken. We zijn de dag begonnen met deze Paradise van Coldplay.
1: Brussel.
0: Een heel goedemorgen allemaal. Het is weer maandag en we zijn er weer bij. Geniet van de aangename zachte dag van temperaturen vandaag. Vanaf morgen is het weer een periode van droogte en hitte die op ons afkomt. Nummer 972, als ik me niet vergis. Dus zet vandaag nog alle ramen en deuren open om frisse lucht binnen te laten. Vanaf morgen lukt dat gewoon niet meer. Voilà. Ik hoop dat jij een heerlijk weekend had. Slot van de Tour gekeken misschien. Dat zou kunnen. Wat een crazy ride was met dat gisteren. En voor de rest zou ik zeggen, laten we de werkweek minstens even spannend maken. Ik lees jullie goedemorgens heel graag in de app van Studio Brussel.

0: I Believe in a Thing Called Love van The Darkness. En ik voel het al, die liefde, hoor. Zelf 13 over 6 op maandag 27 juli. Met een verse goeiemorgen in de app gekregen van Marnix. Een goeiemorgen vanuit Reningelst. Dat zal West-Vlaanderen zijn, denk ik. Patrick stuurt een goeiemorgen. Nick heeft ook een good morning gestuurd. Daaf vraagt of ik de harde werkers van de ploeg in Dendermonde even de groeten kan doen. Bij deze de groeten aan de harde werkers van de ploeg van Daaf in Dendermonde. Thierry stuurt ook hoi Am met een S. Ah ja, Am met een S. Sam, fijn er terug bij te mogen zijn. Have a splendid week. Kelly heeft een goeiemorgen, lieve Sam, gestuurd. Sonja is er ook weer bij na een weekje verlof. En Sandra stuurt nog goeiemorgen, nieuwe week, weer een stukje korter bij het verlof. Goeiemorgen, Sandra.
1: Hoi, goeiemorgen.
0: Hoe dicht zitten we erbij bij het verlof?
1: Nog 2 weken, denk ik.
0: Ah ja, Sofa, dat is toch nog even doordoen dan.
1: Ja, maar we tellen af, hè. We blijven positief.
0: Absoluut, snap ik. Wat is de job die je doet, Sandra?
1: Verpleegkundige.
0: Oké, ben je nu al onderweg naar het werk?
1: Ja.
0: Stevig, maar wel fijn. Als je er zo blijft voor gaan, dan kan ik me alleen maar inbeelden dat je bijvoorbeeld een hele hoop leuke collega's hebt daar.
1: Absoluut. Stuk voor stuk allemaal de beste collega's. Voilà. Dus echt in een top.
0: Dat is zalig om te horen. Binnen 2 weken is congé. Heb je plannen? Ga je op reis of blijft het gewoon een staycation?
1: Een staycation waarschijnlijk met zo een dagje weg alleen, waar dan ook stukjes bij waar ik met mijn kleinzoon mee op stap ga. Dus
0: hoe gezellig.
1: Ik ga het dag per dag opnemen.
0: Maar dat gaat keitof worden. Ik voel het al. Dat komt goed. Nog even 2 weken volhouden. Wij zijn er ook uiteraard altijd bij met Studio Brussel om je mee te helpen richting het werk. En dan komt dat helemaal goed. En dan kan je heerlijk genieten daarna met en zonder de kleinzoon. Sandra, dankjewel om te bellen. Fijne dag.
2: Van staat op. Studio Brussel.
0: Iedereen is hier welkom bij Studio Brussel. Werkers, niet-werkers. We doen het voor jullie allemaal. Ik weet niet of er veel niet-werkers nu al wakker zijn, maar het kan. Dit is Phoebe Bridgers voor jou met Lost Boys.

0: never knew. I guess I never knew.
1: Past altijd goed en zo 's ochtends vind ik. Dominic Fike en White Keys. Goedemorgen.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400-serie Latego Espresso-machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlova.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Life is music.
10: Life is music.

0: Calvin Harris, het afgelopen weekend nog op Tomorrowland. Natuurlijk hier met Sam Smith en Promises. Mijn enige promise vandaag is dat ik bij jou blijf tot 10 uur en alleen maar goede muziek probeer te draaien. Het is ondertussen bijna 6:30. Stijn, je hebt helaas opnieuw veel nieuws over bosbranden.
1: Ja, helaas zeg je, maar het is een beetje positief nieuws, want de bosbranden in Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid en de stad Toledo, lijken stilaan onder controle te zijn. Het ging daar de voorbije dagen heel snel, maar de brandweer heeft ze dus ingedampt. En ook de branden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn niet groter geworden. Door alle branden in Frankrijk zijn al 200 huizen afgebrand. 220.000 mensen werden al geëvacueerd. En het festival Tomorrowland in Boom is gisteravond afgesloten met vuurwerk. De voorbije twee weekends kwamen er zo'n 400.000 bezoekers naar het festival. De helft zijn Belgen. Het eerste weekend mocht er geen vuurwerk zijn door de droogte. Gisteravond was er tijdens de laatste show van DJ Martin Garrix dus wel vuurwerk.
0: Over die droogte gesproken, hoe zit het met weer vandaag?
1: Ja, eerst nog wat wolken en in het noorden en het oosten kans op een bui. En deze namiddag dan overal droog en temperaturen tot 25 graden.
0: Dankjewel, Stijn.
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
3: Sam de Bruin.
0: Berichtje gekregen in de app van Will. Die stuurt: goedemorgen Sam, ik ben erin gevlogen om 3 uur al onderweg naar Alouagne in Frankrijk. Een fijne show gewenst. Gilles die heeft ook gestuurd: hier een niet-werker op weg naar de Provence. Groetjes aan het thuisfront. Gilles, wees voorzichtig daar in het zuiden van Frankrijk. Dat is eigenlijk een risicogebied op dit moment. Ik kan daar echt niet naar kijken, naar die beelden van bossen en huizen in brand. Blij om te horen van Stijn van het Nieuws dat het daar stilaan onder controle begint te geraken. Maar het is toch heftig allemaal. Nu, Gilles, wat jij naartoe trekt, is het allemaal oké. Okay, dus geniet er toch vooral maar van die vakantie. Ik draai voor jullie allebei een Franstalig nummer. Saplaat pour moi van Plastic Bertrand.
3: Studio.
2: Studio. Studio Brussel.
3: Sam staat op.

0: Salazar. Die nog een keer, dat is wat kandidaten van Sneller dan de Zang soms denken. Maar zo werkt het spel helaas niet.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de Zang.
0: Voor wie het niet kent, Sneller dan de Zang is een superleuk dagelijks spelletje dat we op Studio Brussel spelen. Met een poepsimpel concept, maar het is soms een uitdagende opgave. De bedoeling is dat je de artiest van een nummer kan raden voor die begint met zingen. Ik speel dus gewoon een plaat en tijdens de intro van die plaat, zonder één noot zang te horen, moet jij me kunnen zeggen van wie dat nummer precies is. Sommige mensen zijn daar mega goed in, anderen denken dat ze er mega goed in zijn, maar blijken er iets slechter in. Maar het is echt wel geestig om mee te spelen. Het is echt keileuk. Er valt niks mee te winnen, maar daardoor ook niks mee te verliezen. Dus speel gewoon een keertje mee. Stuur nu Sneller in de app.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu Sneller in de app van Studio Brussel.

0: Generation en Young Lean met Storm 2. Stiekem was ik dit weekend al het hopen op een stormpje om toch eindelijk eens opnieuw wat water in de bodem te krijgen. Maar het was maar een klein beetje gedruppel. Je kon het zelf geen echte bui noemen. Oké. Kandidaten voor sneller dan de zang mogen zich melden. Ik heb misschien al een tip voor zometeen. Het zal een uber-klassieker zijn in sneller dan de zang. Echt tijdloze stuff. Vorig jaar opnieuw best actueel geworden. Maar het specifieke nummer wij heel weinig live horen. 19 seconden intro. Meer ga ik niet verklappen, anders weet iedereen het gewoon al. Dus als je wil meespelen, stuur sneller in de app van Studio Brussel.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando. Grando,
4: Grando. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen... Verbaas je.
5: Oh

0: Bigger Than Us van White Lies. Goedemorgen, het is bijna 7:15 op deze maandagochtend.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: We spelen met Rita deze ochtend. Goedemorgen, Rita.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Hoe voelt de maandagochtend?
2: Oh, het valt goed mee. Het valt goed mee.
0: Je klinkt fris.
2: Een ritje naar het werk. Ja, ik ben al fris. Ik heb al 50 minuutjes gefietst.
0: Oh, jong, maar je bent nog niet aan het werken of je gaat er nu aan beginnen aan het werken?
2: Ik ben juist aangekomen om eraan te beginnen.
0: Zo vroeg, Rita.
2: Ja, zeg wel.
0: Maar
2: je bent
0: het gewend, hè?
2: Ik ben het wel gewend, gelukkig.
0: Ik herken dat helemaal. Ik vind het heel aangenaam om zo vroeg op te staan. Zeker als er fijne mensen naar de radio aan het luisteren zijn, zoals jij. We gaan sneller dan de zang spelen. Ik start zo meteen een nummer op de radio. En jij moet dus voor de artiest begint te zingen aan mij vertellen wie het is. Ik weet niet of het makkelijk gaat zijn, Rita. Ik weet het niet goed. Het is moeilijk.
2: Ai.
0: Weet je wat het ding is?
2: Ja.
0: Het is een nummer dat echt heel veel mensen kennen. Maar echt superveel mensen kennen. Maar er gebeurt zo weinig in die intro dat ik niet weet of je het gaat herkennen. Dat is een beetje het probleem waar ik mee zit. Zullen we het er eens op wagen?
2: We gaan het proberen.
0: Oké, je hebt 19 seconden de tijd. Dat is een intro van 19 seconden. Het is vooral een baslijn die je gaat horen. Maar we zullen zien. Ik geloof in jou. Dat is het belangrijkste.
2: Laat maar komen.
0: Ja, oké. Goed. Voilà.
2: Ah, dat is Radiohead.
0: Mooi, potverdikke. Dat is helemaal juist. Maar dat is compleet juist. Dat is gewoon Radiohead. Rita, zo snel.
2: Ja, het is een klassieker, hè?
0: Het is absoluut een klassieker, maar ik had niet gedacht dat het zo makkelijk was. Maar ligt het nu aan mij dat ik het dan niet ging doorgaan hebben? Allee, jong, goed, ik ben blij.
2: Het is ook een heel mooi nummer. Een heel mooi nummer ook.
0: Wel zo jammer dat ze het dus liever niet live spelen, hè, maar bon. Ze hebben het zo vaak gedaan natuurlijk, ik snap het op een bepaalde manier ook wel. Wij gaan het wel op de radio draaien in elk geval. En dan kan jij er een mooie werkende maandag van maken. Rita, je was een fijne kandidaat. Tot de volgende keer.

0: we zijn goed vertrokken aan die maandagse. Met Muse en Knights of Cydonia. Ik ga jullie straks na het nieuws van 7 uur allemaal gek maken. Nu al sorry daarvoor.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Grando.
1: Dit is Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Fort.
3: De bosbranden in Frankrijk en Spanje zijn stabiel. Een grote natuurbrand op zo'n 15 kilometer van de Franse stad Bordeaux is stabiel, dat zegt de overheid daar. De natuurbranden hebben tot nu toe al 115.000 hectare bos verwoest. Meer dan 200 huizen liever zijn uitgebrand. En zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. En ook de branden in de buurt van de hoofdstad Madrid, de stad Toledo en in de provincie Ávila in Spanje lijken stilaan onder controle. Daar zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden konden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar zijn intussen ingedampt. In een eigen land heeft DJ Martin Garrix afgelopen nacht het dancefestival Tomorrowland in Boom afgesloten. Verspreid over 2 weekends gingen er 400.000 festivalbezoekers naartoe. Tijdens het eerste weekend was er geen vuurwerk toegestaan door de droogte, maar afgelopen weekend kon het in beperkte mate wel op het hoofdpodium. De woordvoerster van het festival legt uit hoe dat kan.
4: Omdat die vegetatie rond het podium makkelijk te controleren valt. We hadden drones, we hadden extra brandwachten, we hadden ook extra voorzieningen. Plus, we mochten in de mainstage podiumvuurwerk gebruiken. En dat is van een bepaald type dat recht naar boven schiet en waar je eigenlijk bijna geen uitval hebt. En de uitval die er dan zou kunnen zijn, die werd dan direct eigenlijk opgespoord door die drones en die personeelsleden die rond die zone staan.
3: In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Zaterdagavond reed een man met een busje in op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar gisteravond vond de politie hem toch. De man liep met een mes op de politie af en dus schoot de politie hem neer. Hij overleed ter plaatse. Het lijkt erop dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Tsjernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En de Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer de eindwinnaar. Remco Evenepoel werd 2e in het eindklassement en staat zo voor de 2e keer op het podium van de Tour. 2 jaar geleden werd hij nog 3e. In 2024 was dat. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
5: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus een onvergetelijk moment.
3: Vandaag eerst nog kans op een bui in het noorden en het oosten. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden dan.
6: Studio Brussel. Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Goedemorgen. Binnen 3 minuten gaan sommigen van jullie mij vervloeken omdat ik iets in jullie hoofd ga steken dat je er nooit meer uit gaat krijgen.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Riptide van Vance Joy. Spijt mij echt nu al, maar echt oprecht keihard. Ik kan het gewoon zelf niet meer niet horen. En jullie moeten nu even delen in mijn miserie. Ik leg het uit.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Er heeft opnieuw een luisteraar iets gehoord in een nummer. Iets dat eigenlijk niet gezongen wordt. We hadden dat 2 weken geleden al eens voor. Met Moving to the Sun van Hugel, weet je dat nog? Daar hoorden jullie toen allemaal massaal natte poepen, natte poepen, natte poepen in. En nu hoor ik niks anders niet meer. Voilà, dat zijn de natte poepen. Maar nu is dus iets gelijkaardigs aan de hand met een ander nummer. Want Kim uit Hoeselt liet namelijk weten dat hij iets hoort in Magnetic van de Bouwsta, namelijk dit.
3: Koen, die kookt spaghetti.
0: Huh? Nog eens checken. Koen, die kookt spaghetti. Ik weet niet of jij het ook hoort. Maar als je het hoort, is het voor eeuwig en altijd dat het erin zit. Dus probeer nog eens extra te luisteren. Ik zal heel het nummer nog eens draaien in de Sam Remix Magnetic van de Bouwsta. En check of je die Koen die kookt spaghetti hoort.
2: Studio Brussel.
1: Sam staat op.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Studio Brussel, live.

probleempjes met de propeller van Arctic Monkeys. Editors die komen op 7 en 8 augustus naar de Lokerse feesten en naar Suikerrock. Als jij daar naartoe wil, moet je straks rond 7:15 goed luisteren naar de radio, want dan leg ik je uit hoe je daar morgen tickets voor kan scoren. Dit is The Rush van Editors.

0: profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze paas en Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

Die heeft er ook een heerlijk weekendje op Tomorrowland op zitten. Netsky. En Jan Paternoster van Blackbox Revelation, die zag ik de tour mee analyseren gisteren. Dit is Stronger.

0: Eigenlijk wordt er gezongen fuck de smartphone, maar dan veel sympathieker verwoord. Dat is Stronger van Black Box Revelation. Een heel goede morgen. Het is 25 over 7 ondertussen. Stijn, jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, het gaat opnieuw over de vele bosbranden in Europa. De Franse regering komt straks samen voor een crisisoverleg over de natuurbranden in het land. Gelukkig bleven de branden bij de stad Bordeaux vannacht stabiel. In die regio werden al 220.000 mensen geëvacueerd. Ook in Spanje, in de buurt rond Madrid en de stad Toledo en de provincie Avila zijn de branden onder controle. En afgelopen nacht heeft DJ Martin Garrix het dancefestival Tomorrowland in Boom afgesloten. Verspreid over twee weekends gingen er 400.000 festivalbezoekers naartoe. Tijdens het eerste weekend mocht vuurwerk niet door de droogte, maar gisteravond mocht het wel.
0: Vandaag valt het qua weer nog mee, hè?
1: Ja, eerst nog wat wolken en in het noorden en het oosten kansen op een bui. Deze namiddag overal droog en temperaturen tot 25 graden.
0: Dankjewel, Stijn. Zat jij gisteren ook op het puntje van je stoel tijdens die laatste rit van de Tour de France? Die verliep namelijk zo.
2: Philipsen daarachteraan, Pedersen gaat erachteraan, Van der Poel nog altijd aan de leiding. In een fenomenale ontknoping, Van der Poel nog altijd aan de leiding, maar Pedersen is op komst en Philipsen komt er ook nog uit. En Kulter, en op de streep is het Van der Poel. Ongelooflijk, wat een ontknoping.
0: Brussel. Het was ziek spannend, mag ik wel zeggen. Een prachtige ontknoping van een heel mooie tour dit jaar. Onze favoriete wielerpodcast-host en ervaringsdeskundige Marijn de Vries heeft het ook gezien. Goedemorgen, Marijn.
3: Goedemorgen.
0: Die had niet mooier kunnen eindigen, toch, deze tour?
3: Maar dit was echt een gekkenhuis. Of zottekot, zoals jullie noemen. Wat een etappe. Niet te geloven. Ik wist niet wat ik zag. En dit heeft voor mij ook wel die tour. En jij noemde het net prachtig. Hij was ook prachtig, hoor.
0: Ja, toch.
3: Maar ik denk voor de algemene volger ook wel iets wat saai met Pogacar. Die, nou ja, eigenlijk al vanaf het begin in de gele trui reed. En dan zo'n etappe aan het eind. Ze mogen echt die passage over Montmartre er nooit meer uithalen.
0: Nee, dat is wel heel duidelijk geworden, effectief. Wat ga jij vooral onthouden van deze Tour de France als we Pogacar dan gewoon negeren? En wat dat doe ik in mijn hoofd ook altijd. Die filter ik er gewoon uit en dan vind ik de rest toch nog wel mooie prestaties neerzetten. Maar wat onthoud jij vooral van deze Tour?
3: Ja. Nee, wij doen gewoon zo'n overwinning schriftelijk af voortaan. En dan onthoud ik toch vooral Remco Evenepoel.
0: Ja.
3: Wat een verrassing was dat, zeg. Ik was in Frankrijk toen hij die bergetappe won. En ik was bij Vive Velo. En dat is natuurlijk de allermooiste plek om het dan te mogen beleven. Maar ik denk dat hij iets gedaan heeft wat misschien wel niemand verwachtte. En waar ook heel lang over gespeculeerd is. En van gezegd is van ja, nee, hij moet toch echt veel meer zich op de klassiekers gaan richten. Want als het echt bergop gaat, heeft gewoon net niet dat laatste stukje. En heeft nu net dat laatste stukje wel.
0: Mm.
3: Dus dat is, ja, het is een geweldige prestatie. Het is voor hem ook, denk ik, fantastisch om die sleutel te hebben gevonden om dat laatste stapje te kunnen zetten. Dus daar heb ik echt ongelooflijk van genoten.
0: Ja, nu, hij wil maar één ding, hè. Hij wil uiteindelijk eerste worden in die Tour de France. Dat is wat hij eigenlijk echt wil. Hoe haalbaar wordt dat ooit, denk je?
3: Daar heeft hij zelf over gezegd als Pogacar niet meedoet.
0: Ja.
3: En dat is denk ik ook het eerlijke antwoord. Ja, die man, dat is echt een fenomeen, die Pogacar. Hij stond nu 6,5 minuten in het klassement voor. Als hij niet af en toe bij zijn ploeggenoot Isaac Del Toro was geweest, dan was dat misschien wel 9 minuten geweest.
0: Oh.
3: Ja, dat is iemand die is op dit moment gewoon echt niet te verslaan door niemand. Dat is zo'n ongekend talent. En ja, het is eigenlijk ook heel bijzonder dat we dat mee mogen maken. Dus dat moeten we misschien ook niet vergeten. Maar ja, als je daarachter strijdt om de overige podiumplekken, dan kan ik me voorstellen dat als je ook zou willen winnen, dat je er ook wel eens moedeloos van zou kunnen worden.
0: Ja,
3: maar ja, het is wel het eerlijke antwoord. Ik denk niet dat als Pogacar meedoet dat Evenepoel de Tour de France gaat winnen. Maar hij komt wel elk jaar een stapje dichterbij. En hij heeft dit jaar gewoon echt een grote stap gezet.
0: Ja, dus oproep aan Pogacar, doe eens even een sabbatical van een paar jaar. Zo, dan, gewoon even, ga eens even op rust, man. Laat het even zo gebeuren. Wat ik ook ga onthouden van deze Tour, dat is dat het een hele, hele hete Tour was natuurlijk.
3: Ja.
0: Die hitte was verschrikkelijk. En dan zag je ook al die ice packs en wat daar allemaal mee gedaan werd. Het leek een beetje het trendding van alle wielerploegen. Terwijl vorig jaar zat iedereen aan het augurkensap en het kerstensap en wat is het allemaal? Zo heb je elke jaar een soort trend. Dat is het toch, zo mag je toch wel wat zien. Die core temperatuur, dat is ineens het dingetje waar iedereen op focust.
3: Ja, het is eigenlijk al wel heel lang zo hoor. Maar die temperaturen die waren zeker in het eerste deel van de tour natuurlijk echt absurd. Met 40 graden. Ja, je moet wel iets doen om je lichaam koel te houden. Ze hebben trouwens ook heel veel ijsjes gegeten.
0: Ja.
3: Of slushie, hoe ze dat dan noemen.
0: Ja, heerlijk.
3: Ja, dat is toch wel een leuke kant van wielrennen zijn. Dat je dan de hele dag ijsjes mag eten.
0: Hè? Ja. Daar doe je het voor, snap ik. Nu zaterdag begint de Tour de France Femme. Die gaan we hier ook volgen op Studio Brussel. Wat zijn de verhalen die we daar op voorhand moeten weten?
3: Ja, ik denk dat we daar echt een heel spannende tour tegemoet gaan. Met toch wel zeker 5 kandidaten voor de gele trui. Ja, ik denk dat we opnieuw een Pauline van Rampervaux, de winnares van vorig jaar, gaan zien.
0: Ja.
3: Die er messcherp uitziet. Die ondergaat echt een totale transformatie in die maanden voor de vrouwentour. Net als eigenlijk Remco Evenepoel heeft gedaan. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe ze ervoor staat. Vanuit Nederlands perspectief ben ik echt ontzettend benieuwd ook naar Demi Vollering. Die rijdt voor een Franse ploeg. Daar moest zij vorig jaar al de Tour de France gaan winnen. Maar al die ogen op haar en die druk. En het was misschien net iets te veel. Dus dat gaat dit jaar wel de vraag zijn. Hoe gaat dat? Kan ze die druk ook aan met die Franse ploeg om haar heen? Ja, en dan hebben we bijvoorbeeld ook de Spaanse Paula Blas. Die won de Amstel Gold Race. Ja, ik heb echt nog nooit zo'n vrolijk gezicht gezien na een overwinning in een koers. Dat is echt een hele leuke, spontane Spaanse dame.
0: Dus
3: ik hoop vooral dat die veel in interviews te zien is. Want daar word je echt heel vrolijk van.
0: Oh, dat is fijn om te weten. Daar gaan we naar uitkijken. Vorige week had je bij Linde ook verteld dat als Kopecky in vorm is, dat hij ook wel wat kan betekenen in de Tour. Ze heeft nu in Polen dit weekend wel laten zien dat ze in vorm is, leek me.
3: Ja, absoluut. Ja, ze heeft haar ploeggenote Lorena Wiebes heeft ze naar alle overwinningen in de etappes, het waren 3 etappes, geloodst. Ja, Kopecky die is zeker ook een renster die enorm kan pieken naar zo'n vrouwentour. Ja, en er zijn toch echt wel wat etappes die geschikt zijn voor haar. Want er is 1 echte bergetappe naar de Mont Ventoux.
0: Mm-hmm.
3: Er zijn 2 etappes waarvan je zou kunnen zeggen, nou, dat zou waarschijnlijk een sprint worden. Er is een tijdrit, maar de rest, dat zijn allemaal van die heuveletappes die ook heel erg lijken op de klassiekers. Nou, laat dat nou net op het lijf van Kopecky geschreven zijn. Dus eigenlijk denk ik al dat zelfs de eerste etappe, als ze goed in vorm is, die eindigt met een klimmetje van 1 kilometer of 2, dat ze die zou kunnen pakken. Ik kijk daar ook echt heel erg naar uit, want we hebben haar natuurlijk een tijdje niet in competitie gezien, na haar huwelijk met Axel Merckx. Dus waar ze nu staat, ik wil dat wel zien. En we weten dat die gele trui haar heel goed staat. Dus
0: ik heb er al zin in.
3: Wel opgebrand zijn.
0: Ik heb er echt al zin in.
3: Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Dat is heel fijn. Ja. We gaan nu nog eens even teruggenieten van alle Belgische ritzegens op 1 prachtig lied gemonteerd om zo nog even die sfeer erin te houden. En vanaf komend weekend kijken we dan hoe de vrouwen het ervan afbrengen. Marijn, een heel fijne ochtend voor jou. Dank je.
4: Sam staat op.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
6: Gaviria gaat nu aan. En schouder tegen schouder. En dan is het weer een skult. En Merlier hier op rechts. Tim Merlier als een fusée naar de streep. Merlier hier. Merlier gaat het doen. Het is feest in Wortegem-Petegem. En België scoort de eerste goal van de dag. Tim Merlier wint in Bordeaux.

0: Verstappen vindt hij de opening. Merlier zit nog altijd in de stop.
1: Pretend.
0: Jan Kopkaal, drie Belgen zijn aan zij. Voor de winst en op links. Girma, Philipsen is het Merlier met 3 op 5. Jawel, Merlier pakt hier weer een overwinning. Evenepoel komt uit de wiel. Evenepoel gaat voorbij de Mexicaan en is op weg naar de overwinning. Tenzij Pogacar nog komt en natuurlijk komt de gele trui nog. Het is mano a mano. En Evenepoel is vlak bij de streep om hier de overwinning uit zijn leven te halen. Het is 1 Evenepoel op plateau.

Remco Evenepoel is op weg naar weer een overwinning in de Ronde van Frankrijk. Het wordt 2 op rij voor onze landgenoot. De drievoudige wereldkampioen tijdrijden komt, ziet en overwint en is de snelste.

0: Mr. Stranger Things Joe komt naar Pukkelpop binnen een maand. Straks interessante info over twee andere festivals.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,09 euro.

0: Imagine Dragons met Believer. Goedemorgen allemaal. Jullie dachten misschien dat het nu even gedaan zal zijn met al dat gefeest. Tomorrowland is namelijk afgelopen. De laatste feestgangers van de Gentse feesten zijn nu op dit moment hun allerlaatste danspassen aan het zetten. Maar het is nog lang niet gedaan, jongens. De festivalzomer is nog heerlijk lang bezig.
1: Studio Brussel.
2: Tickets Tuesday. Luister naar Studio Brussel.
1: En win dinsdag jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
0: Komende vrijdag starten 10 hoogdagen die je kent als de Lokerse feesten. Denk aan sfeer, gezelligheid, paardenworsten en een line-up die er elke dag weer compleet anders uitziet. En exact 1 week later start daar aan de suikerraffinaderij in Tiene het heerlijke Suikerrock. 3 dagen, 3 podia en ook daar een fantastisch sfeertje vol muzikale toppers. Dit zijn een paar artiesten die je op beide festivals kan meemaken.

0: Predators herken je hier. Je hebt net Sky gehoord, Lenny Kravitz, Diana Ross, Zwangere Guy. Trust me, dat is nog maar een mini topje van die hele ijsberg van die beide fantastische festivals. Heel veel goede artiesten die zowel naar Lokeren als Tienen komen. Als jij nog geen tickets hebt voor die festivals, dan heb je weer al dikke chance. Want bij Studio Brussel geven wij, zoals elke dinsdag, tickets weg voor festivals. Morgen doen we dat dus voor zowel de Lokerse feesten als voor Suikerrock. Je weet het, zet gewoon je wekker, luister heel de dag naar Studio Brussel. Gebruik je Studio Brussel app om op het juiste moment te sturen. En dan kunnen die tickets van jou zijn. Morgen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Deze Alice May heb ik vorig jaar voor het eerst live gezien op Suikerrock. Was toen op een klein zijpodiumpje. Ze mag het wat groter aanpakken dit jaar. In een flash.

kwaliteit uit de jaren nul. Panic at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies. Vrienden, we moeten even heel hard genieten van vandaag. Het is een licht bewolkt dagje met een aangenaam zachte temperatuur. Vanaf morgen leven we opnieuw in een oven. Dus pak het vandaag even extra binnen. Dit is Jonas Blue, Edge of Desire. Goedemorgen.

Måneskin met Supermodel. En die supermodels die liepen ook rond op Tomorrowland dit weekend. Straks na het nieuws van 8 uur duiken we nog eens even in dat tweede weekend van een van de populairste festivals ter wereld. Nu eerst Redbone, Come and Get

0: Leuk om bij jullie te zijn op deze maandagochtend op Studio Brussel. Fijn om jullie berichten te zien in de app van Studio Brussel ook. Het nieuws van 8 uur komt eraan. Je hoort de Redbone.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Vanavond op VRT 1.
3: Wij leren op MTV alsmaar meer dansmuziek en hip-hop kennen. Dat was eigenlijk in het begin aanpassen, omdat wij witte Vlamingen ook niet echt goed wisten hoe dat we op die nieuwe muziek moesten bewegen.
4: Nog steeds niet maken.
2: Op VRT 1 danst Steven door de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de reeks 1776 American Independence. En op VRT Max kan je de hele avond serie kijken met het misdaaddrama Joan. Alvast veel kijkplezier.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
7: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vlacht.
8: De bosbranden in Frankrijk en Spanje breiden voorlopig niet meer uit. De grote natuurbrand op zo'n 15 kilometer van de Franse stad Bordeaux is stabiel, dat zegt de overheid daar. In de regio zijn al meer dan 200 huizen uitgebrand en zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Het is een eerste opsteker nadat de branden zich de afgelopen dagen snel hebben verspreid, zegt collega Hilde Mertens die in Bordeaux is.
9: Als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk, maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws, maar het wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn. Laat staan dat ze geblust zijn.
8: En ook de branden in Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, de stad Toledo en in de provincie Ávila, lijken ze stilaan onder controle. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. De Duitse man van 21 met de Libanese roots reed zaterdag in met een busje op de Pride. Er vielen 1 dode en 29 gewonden en daarna sloeg de man op de vlucht. Toen de politie hem vond, kwam hij met een steekwapen op de politie af en daarna schoot de politie hem dood. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde, zegt collega Jeroen Rijngaard in Berlijn.
10: Er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Hij heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd. Veel wijst dus veel meer in die richting van een soort alleen handelen, alleen geradicaliseerd zijn in plaats van één groep.
8: Gisteravond werd de Brandenburger Tor in Berlijn verlicht in regenboogkleuren om de slachtoffers te herdenken. En de Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer de eindwinnaar. Remco Evenepoel werd 2e in het eindklassement. En het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
11: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op podium mogen staan is prachtig. En, het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus een onvergetelijk moment.
8: In deze Tour was er 6 keer een Belgische ritwinnaar. En de Gentse feesten zijn aan hun laatste uren bezig. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Deze mensen denken dat ze tot het einde zullen volhouden.
12: We gaan sowieso tot het einde blijven. Het is de afsluiter. Er worden alsjeblieft iets van 400 knuffels of meer uitgedeeld op de Vlasmarkt. Dus daar willen we gewoon bij zijn.
13: Ik ga de Vlasmarkt afsluiten, sowieso. Want ik ben eigenlijk zo mega moe van de afgelopen dagen. En moest het nu nog doorgaan, zou ik een rustdag nemen. Maar het is de laatste dag, dus ik ga gewoon door.
8: In totaal gingen meer dan 1,5 miljoen mensen dit jaar naar de Gentse feesten. Vandaag is het eerst nog bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
0: Je vertraagt een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Borgerhout en Antwerpen-Noord. Ook een kwartier op de Biddering rond Brussel tussen Wezenbeek en Oudergem, maar de weg is er wel vrijgemaakt. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel is 10 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar zijn de linker- en de middenrijstrook afgesloten door werken.
3: naam staat op
1: Sam de Bruin.
0: Zijn er hier al feesters wakker die op Tomorrowland waren of op die Gentse feesten dit weekend? Ik gok van niet, but you never know.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: elkaar. Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers. En Get Lucky, goedemorgen. Maandag 27 juli is het, bijna 8 over 8. En we gaan genieten van deze laatste zachte dag voor er alweer een semi-hittegolf aankomt. Kijk zie, Jolien heeft net een bericht gestuurd in de app van Studio Brussel. Ik ben wakker, maar nog steeds in bed. Ik ben alle filmpjes aan het herbeleven van gisterenavond op Tomorrowland. Oh Jolien, ik hoop dat je een heerlijke dag op Tomorrowland hebt meegemaakt. Het is voorbij nu, het is gedaan. Het tweede weekend van Tomorrowland zit er ook op. Gisterenavond mocht de Nederlandse DJ Martin Garrix die 20e editie afsluiten met vuurwerk, in tegenstelling tot het eerste weekend van Tomorrowland, dat toen te droog was. Alle voorzorgsmaatregelen werden genomen om dat veilig te laten gebeuren. Het is ook helemaal gelukt. De Belgische techno-dj Amelie Lens mocht dan weer de Freedom Stage afsluiten. En dat deed ze niet alleen, want ze is superzwanger van haar tweede kindje. Optreden terwijl ik een klein mensje maak is het beste gevoel in de wereld, zegt ze daar zelf over. Het is echt heerlijk om ze zo te zien stralen met die bolle buik achter die dj-boot. Wat ook opvallend was op Tomorrowland het afgelopen weekend, was rode duivel Thibaut Courtois, die ineens opdook bij de set van Dimitri Vegas. Superstar Paris Hilton trok ook heel veel volk. En dan was er nog de oudste artiest van heel Tomorrowland, Echo Roosevelt. 83 jaar oud is de man, maar hij speelde dit weekend wel live op het podium, gecureerd door onze collega Jeroen de Lodder. Je kan Echo Roosevelt kennen van zijn nummer Tondeho Mba uit 1982, dat door Disclosure werd gesampled in deze tondo. Dit is hem, zalig toch? Dankzij die sample werden de oudere platen van Echo Roosevelt plotseling enorm populair opnieuw bij een hele nieuwe generatie van DJ's. En daardoor kreeg Echo Roosevelt ook voor zijn show een gouden plaat voor zijn hele carrière. En daarbij moest die man, dat was zo aandoenlijk om te zien, het was echt zo'n een superschattig opaatje, die echt ook een traan moest wegpinken omdat hij een gouden plaat kreeg. Was te mooi om mee te maken. Wie ook niet kon ontbreken natuurlijk op de line-up van dat tweede weekend, dat was de Franse DJ Hugel. Die is op dit moment misschien wel de belangrijkste leverancier van zomerhits. Dat doet hij ook met deze Move Into The Sun.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je

Joan Jett en de Blackhearts, I love rock and roll. Het dansen is niet verplicht als je een stevig weekend hebt meegemaakt. Dat zou kunnen, doe dan maar lekker rustig deze ochtend. Gewoon heupwiegen is prima, of meezingen dat mag ook. Zeker met Olivia Rodrigo en Robert Smith. Deze What's Wrong With Me.

0: tekenen. Met onder andere Celeste, C-Map, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelien Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, kramrock.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Loser. Niet jij, wel dit nummer van Tame Impala. Eigenlijk.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: The Strokes hebben onze nieuwe hotshot gemaakt. Deze week wordt hun debuutplaat 25 jaar oud, maar ze kunnen het nog altijd. The Strokes brachten afgelopen vrijdag een gloednieuwe plaat uit, Reality Awaits. En op die plaat staat het nummer Lonely in the Future. Als je goed naar de tekst luistert, dan merk je links en rechts een paar steken naar collega-artiesten zoals Drake, The Weeknd, John Legend, Harry Styles, om er maar een paar te noemen. Of we dit nu officieel een diss track moeten noemen, dat weet ik niet. Zover zou ik nog niet durven gaan, dus ik houd voorlopig op. Het is de hotshot. Lonely in

0: ze kunnen het nog altijd, de Strokes. Ook na 25 jaar nog. Lonely in the Future is dit onze hotshot op Studio Brussel deze week. Het is 8:27. Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws vandaag?
1: Wel, in Duitsland loopt het onderzoek naar de aanslag op de Pride nog volop, ook nu de dader dood is. Een man van 21 reed zaterdagavond met een busje in op de Pride. 1 iemand kwam om en 29 mensen raakten gewond. Daarna ging de man op de vlucht, maar de politie vond hem en schoot hem dood. Hij had contacten met terreurgroep IS. Hij zou wel alleen gehandeld hebben. En de Gentse feesten gaan de laatste uren in. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt en dan is het voorbij. Heel wat mensen proberen het tot het einde vol te houden. In totaal gingen er dit jaar meer dan 1,5 miljoen mensen naar de Gentse feesten.
0: En we krijgen nog mooi weer vandaag.
1: Ja, maar eerst nog wat wolken en in het noorden en het oosten kans op een bui. Deze namiddag dan overal droog en temperaturen tot 25 graden.
2: Live is music.
3: Studio Brussel.

0: gras van Tomorrowland dat gekist werd door onze voetballers dit weekend. Thibaut Courtois was daar op Tomorrowland. Dit zijn Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Allez, allez.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Elke zomer opnieuw is het prachtig om te zien hoe jullie allemaal uitzwerven naar alle uithoeken van de wereld en toch trouw naar Studio Brussel blijven luisteren om toch maar niets te moeten missen van de goede muziek of van de festivalvibes en andere gekkigheid. Als jij zo een rondzwervende toerist in het buitenland bent die naar Studio Brussel blijft luisteren, dan hoor ik heel graag van jou in de app van Studio Brussel en dan kan ik een zomersplaatje voor jou draaien zometeen. Ik zal al een voorbeeld geven. Sunny van Boney M.

0: heerlijke vaccines met post-breakup seks. Goedemorgen, maandagochtend is het de laatste maandag van juli.
1: Studio Brussel, Worldwide.
0: Ben elke dag reuze benieuwd waar we nu weer gaan terechtkomen met deze Studio Brussel Worldwide. Goedemorgen, Inne.
2: Goedemorgen.
0: In welk land bel ik jou?
2: Albanië.
0: Albanië, hoe ben je daarop gestoten?
2: Ja, goede vraag. Nee, we gingen eerst naar Frankrijk, maar we konden niet meer met de auto gaan. Dus we dachten we gaan vliegen en vonden Frankrijk zo wat zonde.
0: Ja.
2: En toen zijn we nu van ons gaan. Mijn ouders zijn op fietsvakantie geweest in Albanië. En dat was het eigenlijk vrij snel beslist. Dus zo is dat wel geholpen.
0: Wat moeten wij ons daarbij voorstellen, Albanië? Is dat zo vergelijkbaar met een Kroatië? Is dat nog een heel andere sfeer? Hoe moeten we het ons inbeelden?
2: Ik vind het niet zo de typische westerse Europese sfeer. Het is wel een beetje anders. Maar wel echt heel mooie natuur en lieve mensen ook wel.
0: Leuk. Oké. Okay. Zonnig?
2: Ja. Lief, sorry.
0: Zonnig? Is het daar goed weer en zo?
2: Het is zeer warm.
0: Oké, okay, ja. Snap ik. Jullie hebben aan tubing gedaan en ik heb daar nog nooit van gehoord. Wat is dat?
2: Ja, ik ken het dus eerst ook niet, maar dat is dus eigenlijk, wij zijn naar zo'n canyon geweest en daar is in een rivier in en dan heb je van die banden zo, ja, gewoon alsof je in het zwembad gaat, maar dan iets steviger en daar ga je dan in zitten en dan volg je eigenlijk mee met de stroom.
0: Zalig!
2: En ga je heel de canyon door.
0: Een echte wildwaterbaan, niet zoals we dat dan hier in een of ander centerpark zag je dicht doen, maar gewoon in het echt. Dat vind ik cool.
2: Klopt, eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: En een grote tocht hebben jullie ook gedaan, want dat vind ik altijd zo akelig.
2: Een grote tocht. Ja, wij zijn op een berg een beetje. Alleen berg. Het is blijkbaar een helling hebben wij geklommen. En we hebben ook een boottocht gedaan. Ja?
0: Ah ja, dat soort dingen ook allemaal. Allee, veel dat daar staat te gebeuren. Je hebt het de hele tijd over jullie. Dat is een vriendengroep of is dat met gezin dat je zoiets doet?
2: Nee, met mijn vriendinnen.
0: Dat is zalig. Hoe lang hebben jullie nog te gaan?
2: Tot donderdag, maar dat betekent wel heel vroeg.
0: Ja, maar maakt niet uit. Jullie hebben nog een paar dagen dat jullie er optimaal van kunnen genieten. Dat komt helemaal goed. Ik ga Don McLean American Pie voor jullie spelen om die sfeer er nog in te houden. Geniet er daar keihard van en de groetjes aan al de rest.

Tinder Little Bit Closer. Onze Brusselse chouchou Angèle verscheen op Doer als verrassing op het podium bij techno-dj Amélie Lens. Die twee die hebben samen muziek zitten maken. Potverdikke, die moet nog uitkomen, dus het is nog heel even wachten tot we dat allemaal officieel krijgen. Ze hebben het daar al eens live gedaan, klonk al heel vet, maar nog even wachten. We weten ook dat Angèle een stevigere dancekant van zichzelf aan het laten zien is de laatste tijd met die laatste nummers die zijn uitgekomen. Heel benieuwd wat dat ook allemaal nog gaat geven. Maar voorlopig laat ze ons dus nog even wachten. En we hebben iets helemaal anders gekregen in de tussentijd. Namelijk een akoestische versie van haar laatste single Diele. Wat normaal gezien ook echt een stevige dance track is. Maar dit is dus een akoestische versie ervan. Benieuwd wat je ervan vindt. Dit is Angèle met Diele akoestiek.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Het is 9 uur, een hele goede morgen.
3: VRT Nieuws.
2: Met Stijn de Fort.
4: De branden in Frankrijk en Spanje lijken niet meer uit te breiden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux is de brand voorlopig niet meer uitgebreid. Zo'n 220.000 mensen zijn al geëvacueerd. En het is nog niet voorbij, zegt collega Hilde Mertens die daar is.
5: Als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk. Maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws. Maar het wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn. Laat staan dat ze geblust zijn.
4: En ook in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid kunnen vandaag de eerste mensen terug naar huis na de natuurbranden daar. Maar die zijn nog steeds niet allemaal onder controle. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. De Duitse man van 21 met de Libanese roots reed zaterdag met een busje in op de Pride. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Daarna sloeg de man op de vlucht. De politie kon de man even later neerschieten en hij overleed ter plaatse. De politie onderzoekt of hij alleen handelde, zegt collega Jeroen Rijgaard in Berlijn.
6: Er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Hij heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd. Veel wijst dus veel meer in die richting van een soort alleen handelen, alleen geradicaliseerd zijn in plaats van in groep.
4: En zometeen vertrekken de festivalgangers van Tomorrowland terug naar huis. Over de 2 weekends kwamen er 400.000 bezoekers, de helft zijn buitenlanders. En vandaag vertrekken zij naar huis en dat zal je hier en daar kunnen merken, zegt de woordvoerster van Tomorrowland.
7: De bussen vertrekken eigenlijk al heel vroeg in de nacht. De eerste bussen vertrekken naar Kopenhagen en naar Brussels Airport. En dan gaan eigenlijk alle festivalgangers ofwel naar hun wagen, ofwel op de bussen gezet worden richting de treinstations of richting Brussels Airport. En alle andere mensen die bijvoorbeeld op hotel zitten, die vertrekken ook allemaal met diezelfde bussen richting treinstations en Brussels Airport. Dus het wordt wel, denk ik, een drukke dag op onze luchthaven in Brussel.
4: En de Gentse feesten zijn aan hun laatste uur bezig. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. En deze mensen denken dat ze tot het einde zullen volhouden.
8: We gaan sowieso tot het einde blijven. Het is de afsluiter. Er worden subiet iets van 400 knuffels of meer uitgedeeld op de Vlasmarkt. Dus daar willen we gewoon bij zijn.
9: Ik ga de Vlasmarkt afsluiten, sowieso. Want ik ben eigenlijk zo mega moe van de afgelopen dagen. En moest het nu nog doorgaan, zou ik een rustdag nemen. Maar het is de laatste dag.
4: In totaal gingen er meer dan 1,5 miljoen mensen dit jaar naar de Gentse feesten. De politie heeft bij een actie aan het station 9 mensen beboet voor het bezit van drugs en er werd ook 1 dealer opgepakt. Deze voormiddag is het nog bewolkt en in het noorden en het oosten van het land is er kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook op woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
10: Sam staat op.
11: Sam de Bruin.
2: Hopelijk ben je ondertussen vlot gestart aan de nieuwe week. If not, pak een koffietje, zet de radio wat harder, dan komt alles alsnog goed.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: Stars Go van Arcade Fire. Een nieuwe week. Ik wil ook zeggen dat je opnieuw kan stemmen voor de afrekening van komend weekend. Afgelopen zaterdag is daar wat gebeurd in die lijst.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: En de verhaal voor de Beaches in de afrekening, dus te zeggen. En verhaal voor hun nummer 1 plek tenminste. Want na 2 weken worden ze genadeloos van de troon gestoten door Nothing But Thieves. En die band heeft plannen om ons de komende maanden helemaal in te palmen. Er komt namelijk een nieuw album van Nothing But Thieves op 25 september. En ook een show in de AFAS Dome in Antwerpen op 31 januari. Maar het begin van hun hele veroveringstocht is nu begonnen in de afrekening op nummer 1 met Evolution.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
3: Hallo, this is Connor from Nothing But Thieves. And you're listening to Studio Brussel.
1: Stem voor jouw favorieten
2: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Life is music.

0: Tour du Jour. Stromae is dit op Studio Brussel. Goedemorgen, het is maandag 27 juli, 9:15. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: We krijgen deze week weer een heel diverse festivalweek met de Lokerse feesten die vrijdag van start gaan. Daar is 10 dagen feest. Campo Solar is ook dit weekend in Damme. En voor de ultieme chill vibes kan je bij Reggae Geel terecht deze week. Genoeg redenen dus om die festivalsfeer erin te houden. Dat doen we heel de zomer met de festivalroulette. Daar geven we een dikke draai aan. Dan komt er live muziek uit en jij bepaalt vervolgens of we die muziek spelen of toch gewoon nog eens opnieuw draaien aan de roulette. Wil jij je kans wagen vandaag? Stuur dan nu in de app. Matt Berninger zingt ondertussen zijn nieuwe Martini met Fatso.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Ondertussen ook zo een klassieker geworden van Paul Kalkbrenner. Deze Feed Your Head. Studio Brussel.
1: De Festival Roulette.
0: Een goeiemorgen, dag Estee.
2: Hallo, goeiemorgen.
0: Estee, jij sluwe, sluwe duivel. Jij dacht, ik ga meedoen met de Festival Roulette. Dan kan ik op die manier een geheime opdracht van mijn jeugdbeweging in orde brengen. Het is waar, hè?
2: Ja.
0: Vertel eens, Estee, jullie zijn op kamp. Met welke Giro is dat?
2: Giro Sint-Lutgaard uit Beveren.
0: Oké, okay, en het is een speciale nacht, hè, want jullie hebben nog niet geslapen.
2: Nee.
0: Vertel eens, hoe komt dat? Wat is de bedoeling eigenlijk?
2: We hebben dus nachtspel en ja, dan begin je in de avond. Mm. En dan moet je wij moeten nu tot na het middag eten, dus dat is tot 2 uur 's middags. En we mogen niet slapen.
0: Je klinkt nog fris nog, dan zijn steen, mag ik dat zeggen?
2: Ja, nou. Maar het is niet zo.
0: Laten we er een beetje leuke muziek tegenaan gooien om het allemaal wat vlotter te laten gebeuren. Dit is de Festival Roulette. Als je daaraan draait, dan komt er live muziek uit die ooit gespeeld werd op een van onze Belgische festivals. En als je het liedje leuk vindt, dan gaan we het gewoon doen op de radio. Denk je van, nee, niks voor mij, draai nog maar een keertje. Dan gaan we opnieuw draaien. Je hebt in totaal maar 3 mogelijke kansen. Bij die laatste keer, ja, dan kan je niet meer terug. Dan zal het dat nummer sowieso worden. Zullen we het erop wagen? Zal ik een eerste keer draaien voor jou?
2: Ja, is goed.
0: Oké, hier gaan we.

0: Anderson .Paak is dit met Am I Wrong. Is dat iets dat jou kan bekoren?
1: Nee, niet echt.
0: Ben je eigenlijk een festivalganger?
1: Een beetje.
0: Wat doen jullie zo? Is er een festival dat jullie doen elk jaar?
1: We gaan nu voor de eerste keer in september naar Kramrock.
0: Leuk.
1: Met onze vriendinnen van de GIO.
0: Oké, dat is keitof. Oké, maar goed, maar dan komt het in orde. Hè. Dan zijn wij een beetje aan het opwarmen daar vooral. Oké, ik ga nog eens draaien. Ja. Misschien dat dit nummer iets meer voor jullie is. We zullen het zien. Hier gaan we.

0: daar zijn jullie ook misschien nog jong voor. Hè? De Temper Trap, dat is echt jaren nul. Sweet Disposition heeft natuurlijk wel een tijdje geleden nog een nieuwe versie gekregen. Maar gaan we het erop wagen op de derde of wil je toch voor deze gaan?
1: Ik denk dat we toch voor deze gaan.
0: Is het echt? Oké, maar dat vind ik een zeer uitstekend idee. We gaan dat doen. Succes nog. Blijf nog heerlijk wakker. Nog een paar uur. En daarna mag je gaan slapen. Doe dat dan nog goed. En de groeten aan al de rest van de Giro Ginderijst.
1: Zal ik doen. Dank
0: u wel. Doei. Studio Brussel. De festivalzender. De Temper Trap is dit. Met Sweet Disposition.

0: that to you.
1: Edge of the Earth van The Beaches. Brittany Howard ken je vooral als de mega imposante stem van Alabama Shakes, maar ook solo heeft ze muziek gemaakt, waaronder dit lieflijke nummer Stay.

allerlaatste jumpjes van de Gentse feesten zijn nu aan het gebeuren. Binnen 20 minuten is het daar gedaan en kruipt heel de stad Gent in een soort winterslaap, maar dan in de zomer. In Nederland gebeurt de omgekeerde beweging, want wie is er daar herrezen uit de dood? The Opposites are back. 13 jaar na het einde van het Nederlandse duo is hier de comeback met nieuwe muziek. Deze Feestje op mijn graf. Mijn

Walk the Moon met Anna Sun. Voorlopig nog niks van die sun te zien, maar dat is helemaal prima. Vanaf morgen wordt het weer verschroeiend heet, dus laat ons vandaag nog even genieten van dat grijze luchtje en van de zachtheid van vandaag. Charlie XCX heeft vorige week een nieuw album uitgebracht, Music Fashion Film, zo heet het. Het is helemaal anders dan die beukende Brad-plaat van 2 jaar geleden. Charlie zegt zelf dat ze het artistiek vreselijk vindt om 2 keer exact hetzelfde te doen, vandaar deze andere richting, en daar ben ik zelf heel blij mee. Deze nieuwe camera klinkt weer heel smart. Dit is Charlie XCX.

Ik heb gisteren online nog zo hard genoten van Remco Evenepoel zijn Michael Jackson imitatie in de bus van zijn team. Net voor de laatste rit van de Tour de France. Dat was helemaal in zijn nopjes. En er kwam nog net geen moonwalk uit. Alle andere moves waren er wel degelijk. Fantastisch spannende slotrit ook in de Tour gisteren. Gewonnen door Mathieu van der Poel. Maar Remco haalde overal ook een prachtig resultaat natuurlijk met zijn tweede plek in het algemeen klassement. Ria komt er nog aan met Rather Be Nothing. Studio

0: in Seamine in Genk. Met onder andere Jordy Gree, Dead Letter, Owl, My New Band Believe, Fenne Kuppus, Frico, The Hickey Underworld, Bleach 93 en Rosie Stewart. Tickets en info, ifs.be/festival. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Goedemorgen, het is 10 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Stijn de Vaart.
7: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent. Vorige week vielen twee mannen twee anderen aan in Gent. Een jongeman van 19 raakte daarbij zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had de ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week had de politie een opsporingsbericht verspreid en op basis daarvan is één van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden.
8: Die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit.
7: En vanaf volgend jaar moeten bedrijven tot €500 betalen voor een bemiddeling met een ontevreden klant bij de Consumentenombudsdienst. Die dienst probeert een oplossing te zoeken voor een probleem tussen een klant en een bedrijf, zonder dat die consument naar de rechter moet stappen. Bedrijven worden verplicht om aan die bemiddeling mee te werken en ze moeten er ook dus voor betalen. Doen ze dat niet, krijgen ze een boete, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
8: Als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot €80.000. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen.
7: De consumentenombudsdienst wordt ook uitgebreid. Er komen ook speciale afdelingen voor klachten over de bouw, handel en pakkettenreizen. In Boom is de uittocht van Tomorrowland volop aan de gang. Vannacht zijn al heel wat festivalgangers vertrokken met bussen naar overal in Europa of naar de luchthaven van Zaventem. En ook deze ochtend verlaten duizenden kampeerders Dreamville. Deze festivalgangers blikken tevreden terug.
9: Ik ben vorig weekend ook geweest, dit weekend ook. Ja, nu hadden we natuurlijk wel vuurwerk, wat het nog wel iets meer indrukwekkender maakte.
10: It was amazing, we just loved it, like all my friends and we are just living like magic, fantasy and just like go back home and it's boring.
11: We have a long way home, so we're listening to some music sets on the way home, so to bring out the feeling with home.
7: In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren, een toeristische locatie. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Deze voormiddag is het nog bewolkt en in het noorden en het oosten van het land is er kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. Ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
1: Studio Brussel.
0: Kenneth Bert.
5: We gaan er een glamoureuze maandag van maken. Prince geeft het voorbeeld met 1999. En dat is hopelijk een goede deal vooruit voor iedereen die het nodig heeft.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Jazz.
1: Een nieuwe week is net begonnen en jij mag kennis maken met een nieuwe hotshot.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: The Strokes, een van onze favoriete bands uit de jaren nul, die ondertussen al lang de jaren nul hebben overstegen, hebben een nieuw album uit, Reality Awaits. En uit dat nieuwe album komt deze week de hotshot Lonely in the Future. Ik moet eerlijk toegeven dat ik met de laatste tijd wat stoor aan de autotune-verslaving van Julian Casablancas. Maar in dit nummer komt het allemaal mooi samen.

0: Het is zomervakantie, ook voor Ed Sheeran. Hij gaat met Lego aan de slag en bouwt een Lego-huis. Ook al is dat meteen ook een metafoor voor de liefde. Zo meteen.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Volgende maand gaat Green Day een film op de bioscopen loslaten. Het is een fictiefilm, losjes gebaseerd op het begin van de band zelf. En op het einde van deze week komt de soundtrack van die film al uit. Met daarop alleszins I'm Never Gonna R.I.P. Een nummer dat Green Day maakte speciaal voor de film. En het gaat echt zeer goed vooruit.

half elf en de Zuid-Koreaanse DJ Peggy Goo zorgt misschien wel voor het eerste dansbaar moment van de dag. Moest de zon er nu nog onvoorwaardelijk doorkomen, dan zitten we op een heel goede trip samen met It Makes You Forget van Peggy Goo.

0: samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2.

Het is met zweverige dansmuziek te doen. Ik weet niet of je ooit de film American Beauty hebt gezien. Maar alleszins gaan ze in het volgende nummer aan de slag met de muziek daaruit. En nog een beat eronder. American Dream van Jakarta en Swati Natar.

Deze Kulsch draaide het voorbije weekend nog op Tomorrowland. En nu wordt alle magie daar in Boom terug opgeborgen. Want de twee weekends van Tomorrowland die zijn voorbij. Dit is Jay Bernard met 4 in the Morning. Here I go.

Net voor het nieuws van 11 uur gaan we feestelijk eindigen met de Champagne Supernova van Oasis. En het zou best kunnen dat er in 2027 nieuwe concerten aankomen van Oasis. Daar zijn ze zelf lichtelijk naar aan het hinten.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Bij Van den Borren zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
10: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Goedemiddag, het is 11 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Stijn de Fort.
14: Consumenten die een klacht indienen zullen sneller geholpen worden.
15: Cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit.
14: Vanaf volgend jaar moeten bedrijven tot 500 euro betalen voor een bemiddeling met een ontevreden klant bij de Consumentenombudsdienst. Die dienst probeert een oplossing te zoeken voor een probleem tussen een klant en een bedrijf, zonder dat die consument naar de rechter moet stappen. Bedrijven worden verplicht om aan die bemiddeling mee te werken, anders krijgen ze een boete. Problemen zullen zo sneller opgelost worden, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
15: Voor de consument blijft het een gratis dienstverlening, omdat we ook willen dat we justitie maximaal ontlasten. En zeker bij bouwdossiers is het ook niet altijd ideaal om gewoon naar de rechtbank te stappen en jaren te procederen. Als je bijvoorbeeld moet wachten op een keuken, dan kan je beter naar de consumentenombudsdienst gaan en dan garanderen we dat je binnen 60 werkdagen een antwoord hebt.
14: De consumentenombudsdienst wordt ook uitgebreid. Er komen ook speciale afdelingen voor klachten over de bouw, de handel en pakketreizen. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent vorige week. Twee mannen vielen toen twee andere mannen aan. Een jongeman van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had de ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week had de politie een opsporingsbericht verspreid en op basis daarvan is één van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. In Boom is de uitocht van Tomorrowland volop aan de gang. Vannacht zijn al heel wat festivalgangers vertrokken met de bussen naar overal in Europa of naar de luchthaven van Zaventem. En ook deze ochtend verlaten duizenden kampeerders Dreamville. Deze festivalgangers blikken tevreden terug.
16: Ik ben vorig weekend ook geweest, dit weekend ook. Ja, nu hadden we natuurlijk wel vuurwerk, wat nog wel iets meer indrukwekkender maakte.
17: It was amazing. We just loved it. Like, all my friends and we are just living like magic, fantasy and just like go back home and it's boring.
18: We have a long way home, so we're listening to some music sets on the way home. So to bring out the feeling with home.
14: In het noorden van Oekraïne zijn zeker twee mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op de stad Tsjerniv. Bij die aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in Rusland, dicht bij de grens, zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen bij een Oekraïense aanval met drones. Deze voormiddag is het nog bewolkt en in het noorden en het oosten van het land is er kans op een bui. Na de middag overal droog en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden.
11: Studio Brussel.
7: Kenneth Bert.
12: Kendrick Lamar die zorgt voor The Funk op deze maandag met nog altijd een van de leukste nummers die hij ooit heeft gemaakt. King Kunta.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

Dit jaar is er ook terug Pukkelpop Downtown. Dat is een festival dat doorgaat een weekje voor Pukkelpop zelf in het centrum van Hasselt. Dat is dan op 15 augustus en vooral helemaal gratis. Merel, Youst en Kids with Buns staan op de line-up. En we gaan luisteren.

0: Zometeen komen we precies op een of andere fuif terecht van de jeugdbeweging met Three Doors Down en Kryptonite.
1: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.

voor iedereen die aan het wachten is op het barbecue-alarm. Dat komt er zo meteen aan. Eerst komt Sela Soe er nog tussen gefietst met haar nummer Ragamuffin.

0: We gaan deze week richting de 30 graden. Dat is perfect voor wat er nu gaat gebeuren.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Iedere voormiddag maak je hier op Studio Brussel kans op 100 euro aan barbecue-budget. Jawel, 100 euro. Dan is het al eens de moeite om wat kolen te kopen en aanmaakblokjes en dan te hopen dat je die barbecue aankrijgt. Of wie weet gaat dat bij jou vanzelf. Alleszins, jij kan die 100 euro aan barbecue-budget winnen. Zometeen hoor je een nummer van de Amerikaanse band Redbone uit de jaren 70. Daarin is één woord weggegrild. Het is aan jou om goed te luisteren en het woord eruit te halen. Stuur het door in de app van Studio Brussel en dan maak je kans op dat barbecue-budget van 100 euro. Veel succes!
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Redbone met een zalig nummer dat misschien zelfs een zalige barbecue kan opleveren. Een zeer goede voormiddag, Sophie.
1: Ja, hey, hallo.
0: Hey, hallo. Heb jij al gebarbecued deze zomer?
1: Nee.
0: Nee?
1: Oh. Ik heb een barbecue toestaan, maar ik moet daar nog aan beginnen omdat ik hier 30 te putsen.
0: Oké, okay. Je moet dat barbecue toestel nog gaan gebruiken deze zomer. Je klinkt een beetje ver weg, alsof je ergens op het einde van een heel lange tunnel staat. Maar goed, we gaan er toch voor. Er was daarnet een woord weggegrild bij Redbone. En dat kan jou €100 aan barbecue budget opleveren. Welk woord was dat?
1: Dat was love.
0: Love, yes. Dat is helemaal juist. Jij wint €100 aan barbecue-budget. Wat een prachtig begin van deze week, Sophie.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Dank je.
0: Heb jij binnenkort vakantie?
1: Ja, ik heb enkele snipperdagen. Well. Dus,
0: ja, enkele snipperdagen die kunnen ingezet worden. Goed grillen daar alleszins en veel plezier met dat barbecue-budget, hè, Sophie.
1: Ja, dank je wel. Yes.

0: Lizzo komt eraan met About Damn Time.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En hij heeft

Phoebe Bridgers heeft een van de nummers gemaakt voor de soundtrack van de zomer van 2026. Het is van het zachtere type, maar misschien in 2030 gaan we nog altijd denken, weet je nog, die Lost Boys, dat was dat nummer uit de zomer van 2026. Phoebe Bridgers.

een wijze raad van Bob Marley. We gaan proberen om ons niet te veel zorgen te maken vandaag. Over een kleine maand gaat de volgende artiest optreden op de mainstage van Pukkelpop rond 8:30 op zondag. De timetable van Pukkelpop staat online en er staat Somber ook op te blinken. Het zal voor veel mensen een eerste kennismaking met hem zijn live. Je hoort My Body Isn't Ready.

zon zou vandaag weer moeten doorbreken. En dan gaan we morgen weer richting de 30 graden. En daarna wordt het nog warmer. Wij beginnen in de tussentijd al eens te dromen van richting de zee trekken. De Seaside. Samen met de artiest Seb. De laatste voor het middagwoord.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Getnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
6: Wow.
5: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
6: Oh my god, zo mooi.
5: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
6: Like Me.
5: Nu overal verkrijgbaar.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Goedemiddag, het is 12 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Melina Verbeek.
11: Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van zo goed als alle bloedgroepen. De nood is het hoogst voor O en B negatief, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
12: O negatief, omdat dat de universele donor is. Dus in noodsituaties, bijvoorbeeld een spoedgeval waarbij we de bloedgroep van het slachtoffer nog niet kennen, wordt O negatief bloed toegediend. Dus daar hebben de ziekenhuizen veel bloed van nodig. Daarnaast hebben we ook een tekort op dit moment aan B negatief bloed. Dat is een meer uitzonderlijke bloedgroep. Dus wie die heeft, vragen we ook, kom zeker eens doneren.
11: In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag. Dat komt omdat veel donoren met vakantie zijn. En na een reis naar bepaalde bestemmingen mag je ook tijdelijk geen bloed geven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens is in het dorpje Marche-Prime in de buurt van de stad Bordeaux.
13: Ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen, die zware rookwolken zijn weg, maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
11: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Madrid aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen, maar de brand is nog niet onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was ondanks een veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij viel 1 dode en raakte 29 mensen gewond. Hij sloeg op de vlucht, maar werd gisteren gedood bij een politieactie. Jeroen Rijgaard in Berlijn geeft meer uitleg.
14: De man zat alles in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
11: En in de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Dat is een toeristische locatie. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot zo'n 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en dan nog wat warmer tot 34 graden dan.
7: Studio Brussel.
4: Kenneth Bert.
9: Of je nu vakantie hebt deze week of niet, de zomervakantie, dat is een heerlijke vibe die je nog de hele middag zal voelen in de playlist Three Nights van Dominic Fike.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Joachim van The Haunted Youth is altijd heel eerlijk in zijn muziek over zijn mentale struggles. In de hoop dat iedereen die het beluistert weet dat hij niet alleen is als het soms moeilijk gaat. Maar in zijn nummer Forget Me hoor je vooral ook een hoopvolle vibe. Dit is The Haunted Youth.

vraag me af of Eefje de Visser al wat dansers heeft gevonden om samen met haar te dansen op Pukkelpop in de Marquee. Want ze wil daar samen met een hele hoop mensen dansen op het podium. En dat hoeven zeker geen professionele dansers te zijn. Als jij je geroepen voelt en een ticket hebt voor Pukkelpop, kan je nog altijd reageren. Alle info vind je op de Instagram van Eefje de Visser. Dit is haar heerlijke nummer, De Parade.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het

gaan terug naar de diepe krochten van de jaren nul, waar we een zomerhit tegenkomen van Kid Rock. Een nummer dat heel zoet klinkt. Je hoort Kid Rock met All Summer Long.

0: gaan hier deze zomer van het ene festival naar het andere. En zelfs als er geen festival bezig is, hoor je nog altijd live muziek op Studio Brussel. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ik ben op zoek naar iemand die deze middag aan de festivalroulette wil draaien. We gaan dan samen op zoek naar een live nummer dat helemaal past bij jouw vibe. Het is een leuk spel en als je wil spelen, laat van je horen in de app van Studio Brussel. Ondertussen gaan we luisteren naar een van de headliners van op Tomorrowland vorig weekend. Calvin Harris met zijn nummer Satisfy. Terwijl er ongetwijfeld heel veel mensen ook naar huis aan het trekken zijn na een stevig weekend Tomorrowland.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu Festival Roulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: ben blij dat we samen terug op zoek kunnen gaan naar een prachtig live nummer.
1: De Festival Roulette.
0: Een zeer goede middag, Jolien.
2: Hallo.
0: Hoe is jouw maandag al geweest?
2: Goed.
0: Ja. Hoeveel op 10?
2: Ja. Een 9.
0: Een 9 op 10. Ja, wel, nu gaan wij voor 10 op 10. Jij mag zo meteen aan de Festival Roulette draaien. Daar komt een live nummer uit. En dan kan je beslissen om dat te laten spelen op de radio. Of om nog eens verder te draaien tot je een nummer vindt dat je helemaal aanstaat. Maar pas op, je kan in totaal maar 3 keer draaien. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Als je de woorden draaien maar uitroept, dan begint de Festival Roulette te draaien.
2: Draaien maar.

0: komen we meteen de National tegen met I Need My Girl. Wat doet dat met jou, Jolien?
1: Ik ga toch nog eens een keer draaien.
0: Het doet bitter weinig met jou. Oké, goed. We gaan verder.

0: komen we een soort fanfare tegen uit Duitsland. Moite met You and Me, dus een nummer van Flume. Dat zij dan spelen met de fanfare. Wat denk je daarvan?
1: Ik denk dat ik toch nog een laatste keer ga doen.
0: Ja, wat zou je liefst hebben? Waar ben je zo wat naar op zoek?
1: De editors of de cooks of zo. Want ik ga ook naar Suikerhoek.
0: Ah, oké.
1: Dus dat zou wel kei leuk zijn.
0: Oké, we zullen zien wat de festivalroulette eruit smijt.

0: Zeg Jolien, kan jij leven met Little Lion Man van Mumford & Sons?
1: Ja, zeker.
0: Okay, dat is goed, daar ben ik heel blij om. En dan wens ik jou alleszins ook een heel fijne suiker ook toe, hè?
1: Dankjewel.
0: Geniet daar van editors en dergelijke. En nu kan je al genieten in de auto van Mumford & Sons met Little Lion Man. Salut Jolien.
1: Tada.
0: Yo.
2: Studio Brussel. De festivalzender.

0: In de categorie indrukwekkend, zometeen Tamino met Fascination.
1: De sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Teddy Swims live, samen met Studio Brussel.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense. Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt toch, wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: hoop dat je Ticket Tuesday niet uit het oog verliest tijdens de zomervakantie.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Het kan hier niet op met de festivaltickets morgen op Studio Brussel. Misschien ga je op een bepaald moment wel denken van het is gewoon te veel. Iedere uur kan je hier tickets winnen voor de Lokerse feesten en Suikerrock. En om jou nu al wat op te warmen hoor je Oliver Simons. En die zal optreden op Suikerrock in Tienen. Op dezelfde dag als Editors bijvoorbeeld. Zaterdag 8 augustus is dat. En daar kan je dus morgen tickets voor winnen. Dit is Looper van Oliver Simons.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.

Jonas Blue, maar nog even een banger op jou loslaten. De Brit Jonas Blue werd meer dan 10 jaar geleden wereldberoemd met zijn remix van Fast Car van Tracy Chapman. Maar deze mag er zeker ook zijn. Edge of Desire.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Hey iedereen!
9: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
10: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag!
9: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
11: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 1 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van zo goed als alle bloedgroepen. Er is vooral bezorgdheid over het tekort aan O-negatief, want dat mag iedereen krijgen. En ook voor B-negatief, een zeldzame bloedgroep, zijn er dringend donoren nodig. In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
14: De vakantieperiode is traditioneel een moeilijke periode, omdat enerzijds zijn mensen op vakantie, dus ze hebben op dat moment geen tijd om te komen doneren. Daarnaast heb je ook wel redelijk wat mensen die een verre reis maken buiten Europa en naar bestemmingen gaan, waardoor als ze terugkeren een tijdje niet meer mogen doneren. Het gaat soms over 2-3 maanden tot een half jaar.
13: In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid, maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens is in een dorp in de buurt van de stad Bordeaux.
15: Ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen, die zware rookwolken zijn weg, maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
13: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Madrid aan het vertragen. De eerste mensen zouden daar vandaag weer naar huis kunnen, maar de brand is ook nog niet onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was ondanks een veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op mensen op de Pride. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar werd gisteren gedood bij een politieactie. Jeroen Rijgaard in Berlijn in Duitsland geeft meer uitleg.
16: De man zat alles in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
13: En in de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Dat is een toeristische locatie. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot zo'n 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we 29 graden. Woensdag overal zonnig en dan nog wat warmer. Tot 34 graden dan.
17: Studio Brussel.
18: Kenneth Bert.
11: We gaan all in op deze maandag. Er wordt hier zelfs op een koebel geslagen door Sophie Tucker in de hoop dat jij een toptijd beleeft. Dit is Best Friend.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.
19: Think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe.

De Australische DJ Dean Turnley is overal. Hij draaide op Tomorrowland en mag je dat later nog eens overdoen op Pukkelpop. En als hij er fysiek niet bij is, dan wel met zijn nummer Acting Tough. De hele zomer al in heel veel sets te horen en hier nu ook.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ik hoop dat jij deze zomer ook vooral een zorgeloze tijd mag beleven. Zonder stress, zonder gedoe. Met je het gevoel dat je nu voorgeschoteld krijgt door Mungo Jerry. Met In the Summertime.

0: Een ontroerend nummer van Snow Patrol komt eraan, Chasing Cars.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu.

ga nu voor iets zeer speciaals. Je hebt misschien de cover al gehoord van Oscar and the Wolf met Losing My Religion. En nu heeft hij ook nog eens een club-edit gemaakt van het nummer. De voorbije twee weekends zaten die alleszins in zijn set op Tomorrowland.

0: These beautiful things that I've got.
1: Als je ergens deze week mentaal eens op reis wil gaan, naar Puerto Rico bijvoorbeeld, dan kan ik jou aanraden om naar het programma Voyage Voyage te luisteren. Iedere zondag gaat Rick de Bruyker op muzikale reis naar een ander land. En de reisleider vorige zondag was Gabriel Rios, die geboren is in Puerto Rico. Kan je herbeluisteren via VRT Max. En hier hoor je Gabriel Rios met Gold.

0: De zon is vandaag soms helemaal zoek. Ik hoop dat die spontaan verschijnt wanneer die Manu Chao hoort met Me Gustas Tu zometeen.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: radioreloj.
1: Je hebt Angèle hier zeker al horen passeren met haar nummer Dile. En dat klonk best donker soms. Van het nummer is nu een akoestische versie gemaakt. En misschien is het zelfs schoner dan het origineel. Angèle met Dile akoestisch.

bijna 2 uur. Dat betekent dat Bert van Steenbergen er bijna aankomt met een hele hoop muziek. En voor het nieuws hoor je nog de prettig gestoorde Britse band Yard Act met The Overload.

0: Het is 2:00. Goedemiddag.
1: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
2: Er was een steekincident in Parijs. In Parijs, in Frankrijk, is een man opgepakt die vermoedelijk 3 mensen had aangevallen met 2 keukenmessen. Een van de slachtoffers is een zwangere vrouw. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond, de 3e licht gewond. Het motief van de dader wordt nog onderzocht. In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Er zijn nog altijd 220.000 mensen geëvacueerd in het gebied en ook 13.000 bedrijven. Hilde Mertens is in het dorpje Marchprim in de buurt van de stad Bordeaux.
3: Laten we zeggen dat dit eigenlijk een beetje pauze is. Het geeft een beetje goede moed. Het is hier op dit moment 23 graden. Aangenaam, de wind is echt veel minder fel als gisteren. Maar dat kan in de loop van de namiddag rond 4-5 uur steekt gemiddeld op. Dus voorlopig is er een beetje opluchting. Het geeft een beetje hoop om het te bestrijden. Maar het vuur is voor alle duidelijkheid nog altijd heer en meester.
2: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van Madrid aan het vertragen, maar ook daar is de brand nog niet onder controle. En net als in Frankrijk wordt het daar opnieuw heet weer. Europa stuurde al 13 vliegtuigen en verschillende hulpverleners naar Frankrijk en Spanje. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren, want er is nog maar weinig voorraad van bijna alle bloedgroepen. De nood is het hoogst voor O en B negatief, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
4: O negatief, omdat dat de universele donor is. Dus in noodsituaties, bijvoorbeeld een spoedgeval waarbij we de bloedgroep van het slachtoffer nog niet kennen, wordt O negatief bloed toegediend. Dus daar hebben de ziekenhuizen veel bloed van nodig. Daarnaast hebben we ook een tekort op dit moment aan B negatief bloed. Dat is een meer uitzonderlijke bloedgroep. Dus wie die heeft, vragen we ook, kom zeker eens doneren.
2: In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag. Dat komt omdat veel donoren met vakantie zijn. En na een reis naar bepaalde bestemmingen mag je ook tijdelijk geen bloed geven. En in Duitsland is dokter Gunther von Hagens overleden. Hij werd 81. Dat is de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling. Von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde hij wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen. Maar er kwam ook kritiek van mensen die het te sensationeel vonden. Von Hagens heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we tot 29 graden.
5: Studio Brussel. Bert van Steenbergen.
0: Ik zorg voor het gezelschap in jouw maandagnamiddag. Talking Heads, Editors en Anderson .Paak. Die zorgen met plezier voor de goede muziek.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

De man met een geweldige groove die zich tegenwoordig ook bijzonder hard amuseert als DJ. Onder andere als voorprogramma op de tour van Bruno Mars. Anderson .Paak op die tour als DJ. Dat is zijn naam DJ Pee-wee. Het is heel bijzonder. Dit zijn Editors.

Zo'n nummer dat gerust in de vandalen mag staan bij het woord classic. Burning Down the House van Talking Heads. Studio Crystal. Het nieuwe album van Charlie XCX is uit sinds vrijdag. Music, fashion, film. Het is een leuk album, al is het wel aan de korte kant. Een half uur. Het is kort en beknopt.

0: Zometeen een stukje Belgische muziekgeschiedenis na Dua Lipa.
1: Krammerok, op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Map, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Krevel. Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
9: Schat, die kleine moet eten.
8: Ons kinderen moeten eten.
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go, yo!

Er is vandaag een bijzondere muzikale verjaardag, want het debuutalbum van Gorky is jarig. Vandaag 34 jaar, geniale debuutplaat met grote nummers die je kent. Mia, soms vragen de mensen zich af. Ook Anja staat op dat geweldige debuutalbum van Gorky. Natuurlijk ook deze lieve kleine piranha. Goedemiddag.

Young Lean and Generation. Die laatste die heeft onlangs een album uitgebracht waar die Storm 2 op staat. Is een fijn album. Ik heb net ook de vinyl ervan besteld. Kwam toch wel echt in huis. Dit komt van die heerlijke AM-plaat. Van Arctic Monkeys. One for the Road.

21 Pilots. Zometeen een man die voor veel dansplezier zorgde de voorbije weekends op Tomorrowland. Na nationale helden. Triggerfinger, dit is je nummer 3.

Het is een mooie tijd voor liefhebbers van de Strokes. Er is een nieuwe plaat. En ze zijn deze week de hotshot op Studio Brussel. Met het nummer Lonely in the Future. En dat klinkt zoals je ze kent. De beste

dit ook weer meebrullen op Pukkelpop bij Florence and the Machine. Het midden van de zomer is zeker geen Blue Monday, maar het klinkt altijd wel goed op je radio. Na de combinatie van Zweden en België. De Fleur.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Dus zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemiddag, het is 3 uur.
4: VRT Nieuws.
5: Melina Verbeek.
6: Er was een mesaanval in Parijs. In Parijs in Frankrijk is een man opgepakt voor een aanval met keukenmessen op 3 vrouwen. De vrouwen zijn 19, 24 en 36 jaar. Een van hen is zwanger. 2 slachtoffers zijn in kritieke toestand, maar niet in levensgevaar. De derde is licht gewond. Het motief van de verdachte wordt nog onderzocht. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdag in op de Pride in Berlijn in Duitsland. Daarbij raakten ook nog 29 mensen gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar gisteren werd hij bij een politieactie gedood. In Lommel in Limburg heeft een stevige windvlaag gisteravond enkele tenten van jeugdgroep KSA Buggenhout vernield of weggeblazen. En dat net voor het kamp zou starten, dat vertelt kampleider Rune Willems.
7: Iedereen was wel even in shock. Langs de ene tent hadden ze het al een beetje zien aankomen waar aan het gebeuren was. Maar in één tent zat ook wel een stuk of 10 man dat ineens gewoon wegvloog. En de elektriek was ook al eerder uitgevlogen, dus wij waren eigenlijk een donkere tent. Alles vloog 5 seconden eigenlijk naar ons toe en alles was weg ineens.
6: De kampleiding kreeg hulp van onder meer andere jeugdbewegingen om het kamp herop te bouwen. Het kamp met 70 kinderen zou normaal gezien deze namiddag starten. In Duitsland is de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling gestorven. Dr. Gunther von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde hij wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen. Maar er kwam ook kritiek van mensen die dat allemaal te sensationeel vonden. Von Hagens werd 81. Hij heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. En in Congo in Centraal-Afrika zijn in amper 2 weken tijd meer dan 1000 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen. In totaal zijn er nu al meer dan 3000 besmettingen geteld. Zo'n 1300 mensen zijn eraan overleden. De uitbraak van het ebola-virus werd er midden mei vastgesteld. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan bij eerdere uitbraken. Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en dan halen we 29 graden. Woensdag overal zonnig en dan nog wat warmer, tot 34 graden dan.
4: Studio Brussel.
8: Bert van Steenbergen.
5: Als jij nood hebt aan goede muziek, wel, I got you covered met Daft Punk en Bleach 93. Elle Black, die heeft nood aan iets anders.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

dat kan ik je niet geven. Natuurlijk wel goede muziek zoals altijd. Deze band is een van de wonderlijke ontdekkingen van dit jaar. En is in snel tempo harten aan het veroveren. Bleach 93.

altijd een garantie op succes op elk moment van de dag eigenlijk. Die One More Time. Triest muzieknieuws vandaag. Lou Collor is overleden. Frontman en medeoprichter van de hardcore band Sick of It All. Hij is amper 59 jaar geworden. En in alle jaren van de band passeerde ze ook meerdere keren in ons land. Bijvoorbeeld op Graspop Metal Meeting. Mijn collega Andries van de Zwaarste Show op Studio Brussel, die heeft ook zelfs met hem kunnen toeren vroeger. Zegt dat we niet alleen een charismatisch en intelligente frontman verliezen, maar ook iemand met een geweldig gevoel voor humor. Dit is Scratch the Surface van Sick of It All.

0: zender.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en bespreken.

Sky High and Daggers. Absolute aanrader trouwens, als je deze zomer nog eens een heel goede straffe band live aan het werk wil zien. Die van High High, die deliveren altijd. Staat tegenwoordig ook met 4 op het podium. Voorbije jaren was dat met 3. Dat zorgt alleen maar voor extra goede muziek en extra sfeer. Dit is Jungle. Die zorgen ook goed voor sfeer. The Wave.

hoort de hele zomer lang op vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance op je radio in Un Summer Anthems. En er is elke week ook een guestmix van een grote naam. Wat dacht je bijvoorbeeld van Ugel, Franse producer en DJ die nu heel goed aan het scoren is? Je kan zijn guestmix nu altijd overal checken. Zijn guestmix voor Un Summer Anthems vind je via het Studio Brussel.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Jet, Are You Gonna Be My Girl? Teddy Swims heeft onlangs aangekondigd dat hij volgend jaar graag weer naar ons land komt. Op 26 maart 2027 speelt hij in AFAS Dome met The Ugly Tour. Als je jouw ticket wil, dan moet je nu vrijdag gaan klaarzetten om tickets te scoren. En als je denkt, Teddy Swims, hoe klinkt dat en hoe voelt dat live? Dit is een voorproefje van Teddy Swims en Lose Control live.

Zo'n Belgische classic. Natuurlijk spelen die volledig tot het einde. Goose en Sunrise. En dan gaan we nu heel rustig, gezellig richting het VRT-nieuws van 4 uur. Met de prachtige sound van Dope Lemon. Dit is Marinade.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Het is 4:00, goedemiddag.
8: VRT Nieuws.
7: Melina Verbeek.
9: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten. De 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen stonden terecht voor de dood van een man van 26 tijdens een interventie 4 jaar geleden. Maar ze werden vrijgesproken. De man had zich agressief gedragen nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en verloor hij het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. Nu gaat het parket dus in beroep tegen die vrijspraak. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak brand uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Er raakten ook 29 mensen gewond. De dader vluchtte weg, maar gisteren werd hij gedood bij een politieactie. En studenten die herexamens hebben kunnen dit jaar voor het eerst gaan studeren op de Pukkelpopweide in Kiewit in Limburg. Net voor de start van het festival op 19 augustus wordt de clubtent opengesteld als blokbar. Dat vertelt Frederik Luiten van Pukkelpop.
10: De Pukkelblok gaan we dat noemen en inderdaad de club, toch wel een iconische tent. We weten uit ondervinding dat er al heel wat artiesten ingeslaagd zijn om het daar muisstil te krijgen. Dus dat gaan we ook proberen met al die studenten om die toch een momentje van rust te gunnen. En de tweede zitters, ja, op die manier toch ook een klein beetje Pukkelpop te gunnen. Hè?
9: Als je naar de blokbar wil op Pukkelpop, moet je je wel inschrijven. De studenten krijgen ook een blik achter de schermen en een verrassingsoptreden. Meer en meer opklaringen. Aan zee is het zonnig en we halen tot 25 graden. Morgen begint helder, na de middag wat wolken in het noorden en 29 graden morgen. Woensdag overal zonnig en dan tot 34 graden.
7: Vrij rustig onderweg, enkel op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Deurne.
5: Studio Brussel.
4: Bert van Steenbergen.
7: Ik blik zometeen nog eens terug op een historische ronde van Frankrijk bij de mannen. Na Macklemore en Ryan Lewins die even tweedehands shoppen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music. Oh.

0: Wave Chopper, goedemiddag. Het is maandag 27 juli. Life is music. De dag na het einde van een historische Tour de France. Niet alleen historisch, omdat de grote favoriet Tadej Pogacar zijn vijfde Tour heeft gewonnen en nu zo op gelijke voet staat met de allergrootste ronderenders. Ook vooral historisch, omdat onze Remco Evenepoel tweede geworden is in deze ronde van Frankrijk. En dat is op 6 minuten van Pogacar. Maar zoals Evenepoel zelf al heeft gezegd, ja, het is gewoon insane wat Pogacar doet. En dat is echt moeilijk om daaraan te kunnen tippen. Maar die tweede plaats van Evenepoel is crazy, want het is van begin jaren 80 geleden dat een Belg tweede was in het algemeen klassement. Enkele jaren geleden was Evenepoel zelf al eens derde geworden. Wieleranalyste Marijn de Vries vertelde vanmorgen op Studio Brussel over die prestatie van Remco.
1: Remco Evenepoel, ja. Wat een verrassing was dat, zeg. Ik was in Frankrijk toen hij die bergetappe won. Natuurlijk de allermooiste plek om het dan te mogen beleven. Maar ik denk dat hij iets gedaan heeft wat misschien wel niemand verwachtte. En waar ook heel lang over gespeculeerd is en van gezegd is van ja, nee, hij moet toch echt veel meer zich op de klassiekers gaan richten. Want als het echt bergop gaat, heeft gewoon net niet dat laatste stukje. En heeft nu net dat laatste stukje wel. Ja, het is een geweldige prestatie. Het is voor hem ook, denk ik, fantastisch om die sleutel te hebben gevonden om dat laatste stapje te kunnen zetten. Dus ja, daar heb ik echt ongelooflijk van genoten.
0: Marijn de Vries heeft ervan genoten in Frankrijk, waar ze is, omdat ze daar de komende weken de Tour de France Femme gaat volgen. Dat doet ze samen met Linde Merkpoel in een podcast Vlammen. En als ik Marijn zo bezig hoor, dan mogen we ons opmaken voor spektakel.
1: Ja, ik denk dat we daar echt een heel spannende Tour tegemoet gaan, met toch wel zeker 5 kandidaten voor de gele trui. Ja, ik denk dat we opnieuw een Pauline Ferrand Prevot, de winnares van vorig jaar, gaan zien. Vanuit Nederlands perspectief ben ik echt ontzettend benieuwd ook naar Demi Vollering. Ja, en dan hebben we bijvoorbeeld ook de Spaanse Paula Blasi. Die won de Amstel Gold Race. En ja, Kopecky die is zeker ook een renster die enorm kan pieken naar zo'n vrouwentour. Ja, en er zijn toch echt wel wat etappes die geschikt zijn voor haar.
0: We gaan dus uitkijken naar wat onze Lotte Kopecky kan klaarspelen in de Tour de France Femme. Die begint nu zaterdag 1 augustus in Lausanne in Zwitserland. Hopelijk krijgen we daar ook wat mooie Belgische overwinningen, zoals in de Tour bij de Mannen. We genieten nu samen nog eens van alle Belgische ritzegens de voorbije weken op de beats van Another. Studio.
2: Is music. Gaviria gaat nu aan en schouder tegen schouder. En dan is het weer een skuld en Merlier hier op rechts. Tim Merlier als een fusée naar de streep. Merlier hier. Merlier gaat het doen. Het is feest in Wortegem-Petegem. En België scoort de eerste goal van de dag. Tim Merlier wint in

0: Koning Merlier zit nog altijd in de
1: Pretend.
0: Ja, kop gaat drie Belgen zijn aan zij. Voor de winst en op links, Kirmay. Philipsen is het Merlier met 3 op 5. Jawel, Merlier pakt hier weer een overwinning. Evenepoel komt uit de wiel. Evenepoel gaat voorbij de Mexicaan en is op weg naar de overwinning. Tenzij Pogacar nog komt en natuurlijk komt de gele trui op. Het is mano a mano. En Evenepoel is vlak bij de streep om hier de overwinning uit zijn leven te halen. Het is één Evenepoel op La

Evenepoel is op weg naar weer een overwinning in de Ronde van Frankrijk. Het wordt 2 op rij voor onze landgenoot. De drievoudige wereldkampioen tijdrijden komt, ziet en overwint en is de snelste tegen.

Peter Philipsen in het spoor. Petersen met een wat verbeterblik. Kooi zit ook wat verderop. Nu uit dat wiel komen. Ik denk dat het gaat gebeuren. En in elk geval, hier is de rode loper uitgerold. Van der Poel uitgespeeld. Philipsen aan de leiding. Heeft de lengte voorsprong.

0: zitten midden in onze prachtige festivalzomer. Dat betekent dat jij hier dagelijks geniet van straffe live muziek. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Jij kan daar zo meteen aan draaien en zo dan ook beslissen welke geweldige live muziek er op de radio komt. Want wanneer jij aan die festivalroulette draait, ja, dan komt daar straffe live muziek van op een Belgisch festival uit. En dan, ja, dan ligt het echt volledig in jouw handen. Ik heb niks te doen. Het ligt volledig in jouw handen om te beslissen of je 1, 2 of zelfs 3 keer draait. Maar je kan nooit terug, dat zeg ik nu al. Maar u weet, ik denk het wel, vandaag is jouw moment om te draaien. Dus kom maar in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Ik zit al helemaal klaar ook voor die nieuwe plaat van Phoebe Bridgers over een paar weken. Dit is Lost Boys.

0: sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Teddy Swims live, samen met Studio Brussel.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Hi, this is the War on Drugs, and you're listening to the only Belgian radio station that matters. This is Studio Brussels.
0: Life is music.

0: Sharon uit Brugge stuurt een foto in de app van een verfborstel en zegt in de afwerkingsfase na net geen 4 maanden verbouwen. Deze van de Warren Trucks had ik nodig als morele steun voor de laatste loodjes. Heel veel succes met die laatste loodjes.
1: De festivalroulette.
0: Goedemiddag, Matthijs uit Hasselt.
2: Goedemiddag.
0: Matthijs, wat voor maandag is het vandaag bij jou?
2: Voor mij is het een rustige maandag.
0: Oké, okay, dat is wel eens...
2: werk, dus,
0: Oké, okay, maar dat is goed. Een rustige maandag kan eens deugd doen, denk ik. Wat zijn jouw festivalplannen deze zomer?
2: Deze zomer staat Pukkelpop nog op de planning. Omdat ik zelf van Hasselt ben, dus ja. Het is een beetje een thuismatch.
0: Ja, je bent praktisch eigenlijk bijna verplicht om te gaan.
2: Ja, ja, maar dat is jaarlijkse traditie, dus... Het is leuk om eruit te kijken.
0: Terecht. Het voordeel voor jou is dat je dan misschien ook gewoon lekker naar huis kan en niet op de camping in een tent moet slapen, of...
2: Ja, perfect. We gaan altijd met de fiets, dus ik woon in Kuringen, dat is op een kwartiertje fietsen van Pukkelpop.
0: Matthijs, heerlijk. Ik word er al jaloers van eigenlijk om dat te horen. Heb je nog plek in de living of zo waar ik kan liggen?
2: We hebben nog een tweede kamer en in de living er ook, dus perfect.
0: Kijk, goed, dat gaan we straks dan regelen, Matthijs, voor Pukkelpop. Eerst ga jij aan de festivalroulette draaien. Wanneer je draait, komt daar een goed live nummer uit en dan is het aan jou. Als je de eerste optie goed vindt, dan speel ik die gewoon. Maar als je denkt, dat is minder mijn goesting, geen probleem, dan kan je nog eens draaien voor optie 2. Je kan zelfs een derde keer draaien, maar je kan nooit terug. Duidelijk?
2: Ja, perfect.
0: Goed, die roulette die begint te draaien zodra jij luid genoeg draaien maar roept.
2: Ja, ik zit er wel in Albert Heijn, dus ik ga niet te luid roepen.
0: Ja, maar het moet luid genoeg zijn, Matthijs, anders start hij niet. Ik weet ook niet exact hoe luid het moet zijn, maar probeer eens.
2: Oké, draaien maar.
0: Nou, dat was precies net niet luid. Net niet luid genoeg, denk ik. Nog eens, iets luider.
2: Draaien maar.
0: Net voldoende, denk ik. Goed, Matthijs.

0: Belgische klassieker Zornik Scared of Yourself.
1: Ja, perfect. Dan mag ik morgen.
0: Oké, direct beslist, dan gaan we dat doen. Matthijs, geniet ervan. Veel plezier op Pukkelpop ook nog. En ik bel dan nog eens, hè, om te regelen voor de Tweede Kamer.
1: Heel goed. Goedjes daar. Bye bye.
2: De festivalzender.
3: Kent u deze nog?

Straks vertel ik jou nog eens waarom je, niet alleen vandaag, elke dag van de week, maar toch zeker en vooral ook morgen, de hele dag naar de radio moet luisteren, naar Studio Brussel. Want morgen is dinsdag en dan maak je weer kans op wat mooie zaken. Maar dat ga ik je zo meteen vertellen waar je morgen precies allemaal kans op maakt. Dit zijn Sylvie Kreus en Romeo Elvis.

voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

0: Ik hoop dat morgen, dinsdag 28 juli, duidelijk gemarkeerd staat in jouw agenda. Want het gaat nodig zijn.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win dinsdag jouw ticket voor Lokerse feesten en suikerrok.
0: Dit is je reminder dan, als het nog niet aangeduid staat in jouw agenda, om dat te doen. Want morgen maak jij hier een hele dag kans op tickets voor Lokerse feesten en suikerrok. En als ik je zeg dat die beide line-ups echt topklasse zijn, dan overdrijf ik niet. En je moet mij niet per se geloven. Je kan het ook gewoon zelf horen.

0: straffe artiesten, zoals zwangere Guy, die gaat op beide spelen. Diana Ross komt naar Lokerse feesten. Lenny Kravitz staat ook in Lokeren. Netsky komt ook voor veel feestzorg op Lokerse feesten. En de Editors kan je ook op allebei aan het werk zien. Vrijdag is dan die tiendaagse in Lokeren om uit de startblokken te schieten. Het zal wel zonder vuurwerk zijn. Er is vandaag beslist door de gouverneur van Oost-Vlaanderen om gewoon het extra risico op natuurbranden te vermijden. Maar het zal wel met minstens evenveel sfeer zijn als altijd. En de week daarna, dan barst het feest los in Tienen. Nou ja, naar welke van de twee wil jij het liefst? Denk er al eens over na. En hou dan morgen je gsm met die Studio Brussel-app bij de hand. En dan score je misschien jouw ticket om de jeugd van tegenwoordig te zien. Die spelen zowel op de Lokerse feesten als op Suikerrock.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.

zomerse muziek is er altijd om voor de goede sfeer te zorgen. En een licht zomers gevoel als dat bij het weer net iets minder is. Net voor 5 uur gaat er nu nog één artiest, één band zich op gang trekken. Duurt even. Maar dan ga je snel wel horen welke band het is die zich op gang trekt. Die typische sound van Muse, Cryogen.

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
4: Wow.
3: Binnenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
4: Oh my god, zo mooi.
3: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
4: Like Me.
3: Nu overal verkrijgbaar.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Het is 5:00, goedenavond.
10: VRT Nieuws.
9: Belina Verbeek.
11: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten. De agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen stonden terecht voor de dood van een man van 26 tijdens een interventie en omdat ze hem niet gereanimeerd zouden hebben. Ze werden daarvoor vrijgesproken. 4 jaar geleden gedroeg de man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en verloor hij het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man eerder ook al heel agressief was geweest. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in Schaarbeek in Brussel van afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er sprake is van huisjesmelkerij. Zaterdagnacht brak brand uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Een Oegandese vrouw van 40 en haar dochter van 18 kwamen om het leven. Het parket heeft een onderzoek geopend naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. Tijdens deze Gentse feesten gingen meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dan vorig jaar. Voor het eerst was er ook een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Maar meer meldingen betekent daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier, Joris van den Broeke.
12: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt in de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van een meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
11: In totaal hebben bijna 1.540.000 mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. Studenten die herexamens hebben, kunnen dit jaar voor het eerst gaan studeren op de Pukkelpopweide in Kiewiet in Limburg. Net voor de start van het festival op 19 augustus wordt de clubtent opengesteld als blokpark. Dat vertelt Frederik Luiten van Pukkelpop.
13: De Pukkelblok gaan we dat noemen. En inderdaad, de club, toch wel een iconische tent. We weten uit ondervinding dat er al heel wat artiesten ingeslaagd zijn om het daar muis stil te krijgen. Dus dat gaan we ook proberen met al die studenten, om die toch een momentje van rust te gunnen. En de tweede zitters, ja, op die manier toch ook een klein beetje Pukkelpop te gunnen, hè?
11: Als je naar de blokbar wil op Pukkelpop, moet je je wel inschrijven. En de Duitse autobouwer Porsche schrapt de komende jaren nog 5000 jobs extra. Begin vorig jaar schrapte het bedrijf al eens bijna 2000 jobs. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om de herstructurering te spreiden in de tijd en vooral door mensen die vrijwillig vertrekken of met pensioen gaan niet te vervangen. Porsche heeft het moeilijk door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen voor het produceren van elektrische auto's. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen zonnig en warm en dan tot 29 graden. Vanaf woensdag opnieuw boven 30 graden.
9: Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Wezenbeek en Oudergem. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. En op de E314 naar Lummen 10 minuten vertragen bij Houthalen door een ongeval.
7: Studio Brussel.
14: Bert van Steenbergen.
9: Zometeen een modern Pride Anthem op je radio, want dat is op dit moment broodnodig na de drum and bass van Netsky.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: Sky en Love Is Gone. Goedenavond. Studio Brussel. Het was verschrikkelijk nieuws. Zaterdag reed een auto in op een grote groep feestvierders tijdens de Pride in Berlijn. Eén vrouw is daardoor overleden en een dertigtal mensen zijn gewond geraakt. Dat komt heftig binnen bij veel mensen en niet in het minst bij queer communities over de hele wereld. In Antwerpen zijn ze volop bezig aan de voorbereidingen van de Antwerp Pride binnen 2 weken. Dag Geert van Praat.
1: Ja, goedemiddag.
0: Voorzitter van Antwerp Pride. Geert, wat ging er door jou heen toen je het nieuws over Berlijn zag?
1: Ja, dat is vreselijk nieuws. Het kwam ook heel laat binnen, 's nachts eigenlijk. En dan weet je niet goed wat er aan de hand is. Ik heb dan geleerd om toch wel eerst te kijken informatief wat is er juist gebeurd. Ja, en als je dan ziet wat dat daar dan voor gevolgen heeft, ook voor de community, wat het gevoel geeft, dat is wel een verschrikkelijk gevoel.
0: Ja, in Amsterdam is de Pride momenteel bezig. Daar gaan ze waar nodig de beveiliging verbeteren. Gaan jullie in Antwerpen extra maatregelen nemen?
1: Op zich extra maatregelen zijn, denken wij, op dit moment niet nodig. We gaan zeer waakzaam, extra waakzaam zijn natuurlijk. Maar in het OCAT wordt op dit moment nog niet het beveiligingsniveau opgetrokken. Wij moeten zeggen dat we in Antwerpen een enorme goede band hebben met de politie die alles goed screent. Die hebben daar ervaring mee. Die hebben internationale uitwisselingen. Dus ik denk dat we in Antwerpen in goede handen zijn en dat we al jaren op zulke scenario's zouden voorbereid kunnen zijn.
0: Mm-hmm. Het thema van de Antwerp Pride dit jaar is, ja, pijnlijk toepasselijk, fearless. Waarom is dat thema net zo belangrijk?
1: Ja, dat is toch wel wat meer en meer angst dat in de community leeft. Er gebeurt van alles rondom ons, internationaal. Maar wij hebben gezegd, laten we naar buiten komen, laten we opkomen voor elkaar, laten we samen verbinding zoeken en laten we samen naar buiten komen op straat en te laten zien dat wij wel met veel zijn en dat we fearless kunnen zijn.
0: Een duidelijke en warme oproep om erbij te zijn op Antwerp Pride en niet thuis te blijven.
1: Zeker.
0: Geert, dank je wel en succes vooral ook met alle voorbereidingen voor een prachtige editie dit jaar.
1: Ja, dank je wel.
0: Dit is een nummer dat op korte tijd al is uitgegroeid tot echt een prachtig anthem. Vooral ook door de geschiedenis erachter. De Stonewall Riots die het begin waren van de moderne Pride-beweging. Dressed Like Boys, live met Stonewall Riots Forever.
2: But a brick wall opened up.

0: is de nummer 1 in de afrekening.
1: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves. And you're listening to Studio Brussels.
2: Stem voor jouw favorieten
0: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Life is music. Oh.

0: kerstverse nieuwe nummer 1 in de afrekening. Nothing But Thieves en Evolution.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het is deze week een bijzondere week voor The Strokes. Want nu dat destijds echt toonaangevend was voor heel veel indie bands. En natuurlijk ken je nummers van die plaats. Ja, misschien de allerbekendste natuurlijk wel, Last Night, een iconisch nummer. Naast die verjaardag.

0: Binnen minder dan een maand is het zover. Dan loopt er in Kiewit weer een festivalweide vol.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Pukkelpop.
0: Drie dagen genieten met echt wel een heel straffe line-up aan artiesten. De timetable is er ook sinds vorige week. Dus je kan beginnen plannen wie je kan zien, wie je wil zien. Of er daar misschien ergens dilemma's in zitten. Als jij niet aan het plannen bent, omdat je... Wie weet, herexamens hebt. Wel ten eerste, spijtig voor jou. Ik leef met je mee. Maar er is misschien nog een soort van oplossing wel. Want Pukkelpop organiseert dit jaar Pukkelblok. Ja. En het is wat het, zoals het klinkt eigenlijk. Op woensdag 19 augustus gaan ze de club op het festival openzetten voor studenten.
3: De Pukkelblok gaan we dat noemen. En inderdaad, de club, toch wel een iconische tent. We weten uit ondervinding dat er al heel wat artiesten in geslaagd zijn om het daar muisstil te krijgen. Dus dat gaan we ook proberen met al die studenten, om die toch een momentje van rust te gunnen. En de tweede zitters, ja, op die manier toch ook een klein beetje Pukkelpop te gunnen. Hè.
0: Van alle locaties om te moeten blokken voor je herexamens is Pukkelpop, denk ik, toch echt de best mogelijke, of misschien de meest iconische plek wel. Of het goed gaat lukken, dat gaat afhangen van al die verschillende studenten daar. Het is ook wel niet zonder zotte blokpauzes, want ze gaan een exclusieve rondleiding achter de schermen geven, een frietje en er zal een verrassingsoptreden zijn. Geen idee wie dat gaat zijn. Kijk, als jij er naartoe wil om te blokken op Pukkelpop, moet je misschien wel snel zijn, de plaatsen zijn beperkt. Je kan naar de website van Stad Hasselt om je daar in te schrijven en dan zit jij misschien wel lekker te studeren in de club, waar dan amper een paar dagen later Violet Grohl op het podium staat. Dit is Bug in the

0: Straks neem ik jou nog eens terug mee naar Tomorrowland, naar de feestgrond in Boom. Met een stukje van een heel goede set daarvan in een van die weekends. Na Ila.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi.

0: Vandaag vertrekken tienduizenden mensen uit Boom terug naar huis. Ergens over de wereld.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Het tweede weekend van Tomorrowland zit erop. De Nederlander Martin Garrix heeft gisteravond de 20e editie afgesloten met een soort van kleinschalig vuurwerk. Wel, dat mocht dan in overleg met alle veiligheidsinstanties, zodat er geen risico's waren. De laatste set op de Freedom Stage die was voor Amelie Lens. En dat terwijl ze in volle verwachting is van een tweede kind.
3: Ik vind dat het beste gevoel van de wereld. Ik ben super graag zwanger. En dat ik dan kan doen wat ik het liefste doe in de wereld, terwijl ik ook een klein mensje maak. Ik krijg er gewoon tranen van in mijn. Ik vind dat gewoon zo speciaal. En ik vind vrouwen gewoon in het algemeen. Ik vind dat zo zot dat we dat kunnen. En ik wil ook gewoon tonen dat je kunt werken en zwanger zijn. En dat je je dromen niet aan de kant altijd moet zetten. En als je lichaam het toelaat en als het kan, dat het echt wel mogelijk is.
0: Tomorrowland 2026 zal ook voor altijd de editie zijn waarop een legendarische artiest voor de allereerste keer kwam spelen. Niet Rihanna, wel Calvin Harris. Die stond voor de eerste keer ooit in Boom. Zowel tijdens weekend 1 als weekend 2 speelde hij op die indrukwekkende mainstage. En dat was zot met een set met alleen maar hits, want Calvin Harris die heeft alleen maar hits. En in het eerste weekend maakte ook Marlon Hofstad zijn debuut op de mainstage. Hij is de laatste jaren uitgegroeid tot zo'n vaste waarde dat hij dit jaar zijn plek kreeg op het allergrootste podium van Tomorrowland. Hij kwam ook met plezier nog eens langs bij Studio Brussel om te vertellen over zijn album dat binnenkort uitkomt.
4: I have a very high pace when it comes to producing music. Therefore, my catalog of unreleased songs is very, very big. And that's kind of depressing. People are in my DM's, release this, release that. And I'm really tired of it because I feel the same. For what are we waiting, you know? I just want to smash them out. And it's a proper fun-loving summer album. And I'm happy these songs finally see the light of the day.
0: Op 7 augustus gaat dat album er zijn. De titel is Das is Daddy. Want zijn bijnaam, dat is nog altijd DJ Daddy Trance. Hij vertelde ook dat hij wel wat zenuwen had voor die set op de mainstage.
4: Stress. Just stress, generally. I'm a nerve wreck. I slept not much. I'm very tired. I have a very nervous stomach.
0: Okay.
4: I'm always nervous. But this is especially nervous now.
0: Hij postte vandaag ook nog een video op zijn Instagram met al beelden van die set op Tomorrowland op de mainstage. En die video die begon met gewoon een simpel beeld van hem ergens backstage in een auto. En dan vertelt hij...
5: Ja, full Belgisch experience today. De pommes fritten. En een Tomorrowland mainstage set.
0: Hij zegt de volle Belgische experience vandaag. Frieten en het Tomorrowland Mainstage. En jij gaat nu horen hoe die set van Marlon Hofstad daar klonk. Natuurlijk met Machina Time ook in die set. De dikke hit die de combinatie is van zijn track Is That Time en de sound van Dimitri Vegas. Dit is Marlon Hofstad.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

Dit is een stuk van de set van Marlon Hofstad. Speelde op Tomorrowland voor het eerst ooit op die mainstage. Dit is

0: Ik kreeg een klein maar heel leuk stuk uit de set van Marlon Hofstad op de mainstage van Tomorrowland. En als je zin hebt in nog meer festivals en festivalgevoel, wel dat treft. Thaïs is hier zometeen met de festivalzenders.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: 6:00, een hele goede avond.
7: VRT Nieuws.
6: Met Melina Verbeek. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten. De agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen stonden terecht voor de dood van een man van 26 tijdens een interventie en omdat ze hem niet gereanimeerd zouden hebben. Ze werden daarvoor vrijgesproken. 4 jaar geleden gedroeg de man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man eerder ook al heel agressief was geweest. Nu gaat het parket dus in beroep. Tijdens de Gentse feesten gingen meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dan vorig jaar. Voor het eerst was er ook een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Maar meer meldingen betekent daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier in Gent, Joris van den Broeke.
8: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt in de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van een meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
6: In totaal hebben bijna 1.540.000 mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. De Duitse autobouwer Porsche schrapt de komende jaren nog 5000 jobs extra. Begin vorig jaar schrapte Porsche al eens bijna 2000 jobs. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om de herstructurering te spreiden in de tijd. En vooral door mensen die vrijwillig vertrekken of met pensioen gaan niet te vervangen. Porsche heeft het moeilijk door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen voor het produceren van elektrische auto's. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjestoeristen 5 tot 10 euro, dit jaar zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar moet je niet betalen voor een bezoek aan de stad. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers dus niet af te schrikken. En Meerkampster Naffy Thiam zal, zoals verwacht, niet deelnemen aan het TK Atletiek in Birmingham in Engeland. Ze kiest ervoor om zich verder voor te bereiden voor de atletiekmeetingen eind augustus en in september. Het TK vindt plaats van maandag 10 augustus tot zondag 16 augustus. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen zonnig en warm tot 29 graden dan. Vanaf woensdag nog wat warmer, opnieuw boven 30 graden dan.
4: De festivalzender.
7: Thaïs van Beurum.
6: Het is nog maar maandag vandaag en toch mag ik hier al ticketjes weggeven voor onder andere Campus Solar en AFF. Hoe top is dat?
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: van Sense kan je live horen op de Lokerse feesten volgende week vrijdag. 7 augustus is dat.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Een hele mooie maandag voor jou. Ik heb alweer een prachtshow bij, inclusief een dikke playlist natuurlijk. En het is een vervroegde Ticket Tuesday, want ik mag jou misschien wel naar Campo Solar of AFF sturen. Dus er is absoluut geen sprake van een Blue Monday hier. Alhoewel dat de Gentse feesten er toch wel in hakken na 10 dagen. Misschien ook wel voor jou. En het zal ook wel pieken zijn als je net terug bent van het tweede weekend van Tomorrowland. Daar kan René van het Gouden Festivaltrio over meespreken. Dat klopt, hè, René?
3: Absoluut, absoluut. Je hoort het waarschijnlijk al aan mijn stem. Het is toch een beetje bezig dan normaal.
0: Dat is heel normaal, want jullie deden een weekendje boom. Hoe was dat?
3: Ja, dat was de eerste keer voor ons alle drie. Dus het was echt met grote ogen kijken naar alle kleine details die daar waren. Echt tot in de kleinste hoek in zo'n parkje met bankjes, dat daar dan ook zo een lampje met de slogan van Tomorrowland op staat. Live today, love tomorrow, unite forever.
0: Ja.
3: Daar een palen in thema van Tomorrowland. Een draak die met animatronics beweegt op het ritme van de muziek. Het was echt heel, heel, heel impressionant.
0: Ja, je moet het eens meegemaakt hebben, die madness van Tomorrowland. Dat zegt toch iedereen. Heeft het jouw verwachtingen ingelost?
3: Het heeft ze echt wel overstegen, want ik denk dat ik een beetje naar daar ging met het gevoel, ja, maar dat is niet mijn muziek, dus ja. Ik denk dat ik daar ook niet helemaal mijn ding ga vinden, maar ik was echt als een klein kind in de snoepwinkel de hele tijd aan het kijken van wauw, dit is zo mooi en ik voelde mij heel thuis. Ik snap echt dat mensen daar graag naartoe gaan.
0: Ja, het is een familie, hè? Tomorrowland. Heb je veel vrienden gemaakt?
3: Ja, maar ja, iedereen is daar echt super open en iedereen praat met iedereen. Dus ik denk dat wij mensen van Mexico hebben leren kennen, van Griekenland, van Schotland, van Palestina, van echt over heel de wereld. Ja. En dat was zo leuk altijd gewoon, je hebt direct iets om over te praten. Van, van waar ben je? Oh leuk, ik wil daar eens op vakantie gaan. Ja, dan moet je zeker naar daar en naar daar. Dus voilà, je hebt eigenlijk heel veel vakantiebestemmingen extra gekregen.
0: Ja, een buitenlands pretpark met nieuwe vrienden, dat is heel goed. Samenvatting van Tomorrowland. Ja. Van welke shows heb jij het meest genoten, René?
3: Ik vond Netsky heel goed. Ja. Die heeft echt een hele, hele, hele leuke show gehad. We hebben supergoed gedanst daarop. Maluji was ook mega, mega nice. En dat was ook zo op een podium dat een beetje verborgen was tussen de bomen en daar ook afgesloten gisteren. Dus heel goed kontje gegooid op Maluji. En dan voor mij was wel echt de beste The Symphony of Unity.
0: Ja,
3: dat was zo'n live orkest en een live koor die dan zo elektronische muziek live brengen. Dat was zo mooi. Ik heb echt een traantje gelaten. En als ik er nu aan terugdenk, denk ik weer van dat was echt een mooi moment. Dat ook iedereen daar voelde zich mega verbonden in die zaal. Als de Don't You Worry Child of zo zongen van Swedish House Mafia, dat was heel mooi.
0: Ja, ik was er zelf ook op het eerste weekend en ik was daar ook echt van omvergeblazen, niet normaal. Heel tevreden People of Tomorrow dus, daar op Tomorrowland. Hoe was die slotshow? Was die even impressive als iedereen zegt?
3: Ja, wel. Ik ben natuurlijk het tweede weekend geweest, dus ik heb wel vuurwerk gekregen.
0: Ja.
3: En ik ben heel, heel blij daarmee. Want dat was zeker de zaterdag was Calvin Harris gedaan met zijn show. En iedereen dacht, we gaan naar huis. En het was zo, er is een beetje vuurwerk geweest, maar ook niet zo spectaculair. En dan begon dat bandje te spelen van People of Tomorrow. To live today, love tomorrow, unite forever. En dan begon dat vuurwerk en dat was mega cool. Ik was weer opnieuw naar de lucht aan het kijken van wat gebeurt hier, dat podium op de achtergrond gigantisch, met ook keiveel fonteinen en licht. En dan is er ook nog eens vuurwerk. Dat was echt gewoon de Efteling eigenlijk. Het was zo groot, zo mooi en echt onder de indruk. Ik ben echt onder de indruk.
0: Goed om te horen dat jullie er zo van genoten hebben daarvan, dat pretpark, dat Tomorrowland is daar in Boom. Merci René, en omdat je zo genoten hebt van de Symphony of Unity, ga ik die Born Slippy nog eens draaien. Goed?
3: Ja.
0: Goed uitrusten, hè, daar.
3: Ja, ga ik doen.
0: Bye-bye. De Festivalzender.

Malou G stond afgelopen weekend op de core stage van Tomorrowland. Leen stuurt dit weekend ook voor de eerste keer op Tomorrowland. En ik voelde mij in de muzikale

0: vandaag geen Sinterklaas, Kerst of Pasen en zelfs geen Ticket Tuesday. Maar toch mag ik jou misschien op deze doodgewone maandag naar Campo Solar sturen. Tot zo.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip.
0: Vandaag geen Sinterklaas, Kerst of Pasen en zelfs geen Ticket Tuesday. Maar toch mag ik jou misschien op deze doodgewone maandag naar Campo Solar sturen. Tot zo.

0: Bowie's Pressure van Hick P te zien op Suikerrock en Lokerse feesten volgende week. Wat een festivalzomer is het alweer.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: En er staat opnieuw een ongelooflijk zonnig festivalweekend op de planning. Je kan naar het immergezellige Reggae Geel vanaf donderdag. Lokerse feesten beginnen ook vrijdag. Zij komen morgen ook langs bij ons hier in de festivalzender trouwens. En dan is er ook dat festivalparadijsje tussen de velden van Campo Solar in Damme. Dat vanaf vrijdag open is voor het festivalpubliek. Daar kan je onder andere naar Young Yellow, Arsenal, Channel Zero, Lenny, Ize en Kaat van Stralen. En als je daar graag naartoe wil, dan moet je snel zijn, want die zaterdag is al uitverkocht. Of je kan hier je kans wagen nu. Want ik heb hier nog onze laatste ticketjes liggen. En het zijn niet de minste, het zijn 2 weekendtickets met parking voor Campo Solar dus in Damme. Campo Solar is hier langsgekomen bij ons in de festivalzender. Toen hebben ze verteld dat hun festivalterrein tussen verschillende velden ligt met bepaalde gewassen, onder andere hopvelden en lavendelvelden. Maar welke 3 andere gewassen vind je daar nog in en rond Campo Solar? We hebben ze in een nummer verstopt en die Ik moet dringend op vakantie van Young Yellow. Je gaat die nu horen met daarin dus die 3 gewassen die we zoeken. Als je ze alle 3 gehoord en gevonden hebt, mag je die sturen in onze Studio Brussel app. En dan zou je dit weekend wel eens kunnen in en rond die velden kunnen dansen.

0: Manny met zijn tambourine op Campo Solar dit weekend. En hij is niet de enige.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Want ik heb hier nog een duo weekendticket voor Campo Solar in Damme dit weekend. Voor een luisteraar met goed gespitste oren. Mogelijks wel Lisa. Dag Lisa.
3: Ja, hallo.
0: Hallo, goedenavond. Heb jij zo'n goed paar oren?
3: Ja. Het is op zich al een heel leuk nummer van Jong Lello, maar het was leuk dat de andere dingen er ook in zaten.
0: Ah, voilà. Dat hoor ik graag. Dan heb jij nu ook enkele gewassen in je hoofd, want je hoorde daar straks, ik moet dringend op vakantie van Jong Lello. Wij hadden daar 3 gewassen in verstopt. Gewassen die ook op het terrein van Campo Solar staan. Lavendel en hop waren de 2 die je al cadeau kreeg van ons. Welke 3 andere gewassen staan daar nog op, Lisa?
3: Dat is zonnebloem, tarwe en maïs.
0: Dat gaan we even herbeluisteren.

0: is.
1: Jazeker. Helemaal juist. Yes, jij gaat het hele weekend naar Campus Solar. Je krijgt er nog een parkingticketje bovenop, zie je, Lisa. Goed, hè?
2: Ideaal, ja, super, dank u.
1: Zou het jouw eerste keer zijn?
2: Eerste keer Campus Solar, inderdaad. Ja. Veel van mijn vrienden gaan daar naartoe, maar ik ben er nog niet geraakt. Tot nu.
1: Oh, ja, en kijk, nu kan je mee. Kijk, goed, wie ga je meenemen?
2: Mijn vriend, die elk moment kan thuiskomen van het werk. Dus dat wat is wel een leuke verrassing.
1: Ja, wat een cadeau op maandag. Fantastisch. En kijk je uit naar een specifieke artiest die daar op de line-up staat?
2: Er zijn veel Belgische, Vlaamse goeie, dus maar ja. Channel Zero is de max, hè.
1: Ja, het zal wel zijn. En het is een afscheidstournee ook, hè, dus je moet ervan genieten nu je kan.
2: Klopt.
1: Ja, Arsenal kan ik je ook als tip geven, want zij gaan een speciale show spelen daar op Campus Solar zondag. En ik ga ze draaien voor jou met Estupendo. Goed, Lisa?
2: Super, merci.
1: Geniet ervan, hè. Groetjes.
2: Zal ik doen, dank u.
3: Festivalzender.

0: nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Studio Brussel.

0: Lawrence Road kon je zien op Nest van de Rock Werchter. Dit was Break the Girl.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win dinsdag jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
0: Maandag vandaag, dus nog één keer slapen. En het is Ticket Tuesday. We geven morgen de hele dag en zowat elk uur tickets weg voor Suikerrock en Lokerse feesten. Morgen komt Lokerse feesten langs hier in de festivalzender trouwens. En vorige week waren ze nog hier om het te hebben over Club Studio Brussel daar. En op Suikerrock heb je The Box by Studio Brussel. Daar kan je onder andere collega's zoals Nona van Brakel en Sea zien. Maar ook veel opkomend talent, zoals Prinsessie en Kleine Frigo. Dit is de opkikker die je nodig had om iets voor 7 uur, When You Need Me, van Kleine Frigo. En morgen kan je daar misschien wel tickets voor winnen.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.

Tim stuurt als 18-jarige nog een zwart-wit poster van Lenny op mijn kamer. Lenny Kravitz vind je op die mainstage van Lokerse Feesten volgende week zaterdag. Nog voor het VRT-nieuws van 7 schotel ik je graag nog Tyler Ballgame voor. Vind je op de zondag van Pukkelpop in de lift. Ook met deze Live It Down. Tot zo!

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
12: Hey, zin in een nieuwe keuken?
13: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
14: Grando, Grando. Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 7 uur, een goede avond.
17: VRT Nieuws.
16: Met Melina Verbeek.
18: In Frankrijk zijn al 162 mensen opgepakt voor brandstichting. De afgelopen 3 weken zijn er in heel Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden momenteel enorme bosbranden. Er is al meer dan 116.000 hectare vernield. Dat is 7 keer de oppervlakte van het Brusselse hoofdstedelijk gewest. En ook een record voor Frankrijk. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n €5 miljoen opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjestoeristen €5 tot €10. Dit jaar zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar moet je niet betalen voor een bezoek aan de stad. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers dus niet af te schrikken. In Aalst in Oost-Vlaanderen start rond deze tijd het Natour-criterium, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De organisatie verwacht zo'n 75.000 bezoekers. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker vanavond. Hij werd 2e in de Tour en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. Hij komt met plezier langs in Aalst, zegt hij.
19: Het past op zich wel in het programma. Ik heb nog San Sebastian eraan komt, dus om een beetje in gang te blijven is niet slecht. En uiteindelijk is mijn geboortestad. Ik kan hier nu als dubbel Olympisch kampioen starten en als 2e in de Tour, dus dat is wel een mooie motivatie om hier te starten.
18: Ook Lucien van Impe, die exact 50 jaar geleden de laatste Belgische eindzege in de Tour behaalde, is aanwezig en werd uitgebreid gehuldigd. En meerkampster Nafi Thiam zal zoals verwacht niet deelnemen aan het EK atletiek in Birmingham in Engeland. Ze wil zich verder voorbereiden voor de atletiekmeetingen eind augustus en in september. Het EK vindt plaats van 10 tot 16 augustus. Weinig wolken vanavond en vannacht en minimaal tot 16 graden. Morgen krijgen we zonnig en warm weer, tot 29 graden dan. Woensdag halen we 34 graden en ook de rest van de week blijft het heel warm.
10: Studio Brussel,
20: de festivalzender.
10: Thaïs van Beurum.
16: We gaan het komende uur hebben over Eco Roosevelt op Tomorrowland, over AFF met bijhorende ticketjes en ook over die pukkelblok.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

0: Edge of Desire van Jonas Blue en Malif. En die Malif stond afgelopen vrijdag in die Crystal Garden van Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Goedenavond, welkom in de officiële festival fanclub van Studio Brussel. Zo ga ik dit programma eigenlijk beginnen noemen. Het is de fanclubshow hier op je radio. Als je graag een lidkaart wil, laat het mij even weten in de app. Daar kunnen we absoluut voor zorgen. Want waarom zou je in godsnaam geen fan zijn? Onze Belgische festivals hebben werkelijk aan alles gedacht. Zoals de lieve vrienden van Pukkelpop. Op woensdag 19 augustus wordt die clubtent van Pukkelpop omgebouwd tot een bloktent voor alle studenten met de jammerlijke tweede zit.
3: De Pukkelblok gaan we dat noemen. En inderdaad, de club, toch wel een iconische tent. We weten uit ondervinding dat er al heel wat artiesten ingeslaagd zijn om het daar muisstil te krijgen. Dus dat gaan we ook proberen met al die studenten, om die toch een momentje van rust te gunnen. En de tweede zitters, ja, op die manier toch ook een klein beetje Pukkelpop te gunnen. Hè?
0: Dat wist Frederik van Pukkelpop ons te zeggen. Dus nog voor het festival begonnen is, kan je al in stilte genieten van het terrein als blokker. Maar naast het studeren is er ook tijd voor plezier. Want er is ook een backstage rondleiding. Er zijn frietjes. Voor die dag zijn de tickets wel al allemaal weg, helaas. Maar gelukkig kan je tijdens het weekend van Pukkelpop nog terecht in de Pukkelblok in de Bootstraat. Daar is een livestream van het festival en je wordt daar als student dik in de watten gelegd. Merci Pukkelpop. Je krijgt nu Wednesday van mij. Die kan je twee dagen later op vrijdag zien in de club van Pukkelpop.
2: Studio.

kijk ik persoonlijk waanzinnig hard naar uit naar Somber op die mainstage van Pukkelpop. Nu krijg je de derde single van Fraukje, haar album dat eraan komt op 2 oktober. Kijk je naar mij, gaat die plaat heten. In november in de AB en in de Roma. Dit is Ik wou dat ik jou was.

0: van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sands Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sands.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Studio Brussel.

0: Dikke show op Rock Werchter, Pixies en Where Is My Mind. En My Mind zit nu volledig bij AFF.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Want naar AFF, daar kan je naartoe op 7 en 8 augustus aan de Sea Mine in Genk. Het is het festival waar de dikke headliners van morgen nu al te zien zijn. En dat is iets om bijzonder trots op te zijn. Dat wil ik toch persoonlijk even meedelen aan jou, Senne. Hallo.
4: Goedenavond.
0: Een hele goede avond. Jij bent artistiek coördinator bij AFF. Vertel eens, waar staat AFF voor?
4: Ja, dat klopt. AFF staat voor ontdekking. Dus zoals je net al zei, het is de bedoeling om de headliners van morgen eigenlijk nu al een kans te geven of een podium te bieden. Dus heel veel artiesten die je dit jaar bij ons gaat zien, zullen jullie waarschijnlijk volgend jaar op het podium bij Pukkelpop of Rock Werchter tegenkomen.
0: Ja, dat is fantastisch. Zeg eens, welke mensen moeten absoluut eens naar AFF komen?
4: Iedereen die van muziek houdt. Ik denk dat dat voor ieder wat wils is op AFF. We hebben met Jordy Creep een headliner die wel wat meer voor de jazz liefhebbers zijn. Maar bijvoorbeeld Aos is voor de mensen die voor muziek liefhebben, die de muziek liefhebben. Iedereen is welkom, denk ik.
0: Ja, iedereen is inderdaad welkom. Zo klinkt het ook. Het klinkt als een heel fijn festival. Hoe bepalen jullie dat affiche elk jaar? Want het is toch wel zot dat jullie die headliners van morgen weten te vinden.
4: Ja, het is van heel vroeg al dat we proberen te scouten. We gaan naar zo van die showcase festivals zoals een Eurosonic. En daar proberen we de goede showcases uit te pikken. En echt wel op voorbereiding.

0: voorhand de goede muziekblogs raadplegen als in een Pitchfork, Stereo Gum. En daar waar de bands toch al vaker en meer voorkomen, en waar we bijvoorbeeld een luisterlinkje van een nieuwe plaat krijgen, waarvan we denken, hier zit wat in, die geven dan een kans bij ons op het festival in Genk. En dat werkt toch wel altijd heel goed.
1: Ja, dat werkt heel goed. Het is fantastisch. De meeste mensen kennen AFF als Absolutely Free Festival. Nu is het almost free liever, want het is niet meer gratis, maar volgens het pay what you can principe. Vertel eens.
0: Ja, dat klopt. Dus AFF werkt tegenwoordig met een pay what you can principe. Zoals ik net eigenlijk al zei, de toegankelijkheid van het festival is wel heel belangrijk. We zijn jarenlang gratis geweest, of toch bij het inleveren van 3 batterijen mochten jullie gratis binnen, of mochten de bezoekers gratis binnen.
1: Ja, cool.
0: Maar ik denk dat iedereen weet dat met de stijgende productiekosten alles wordt super duur. En het werd gewoon niet meer haalbaar om een festival gratis te organiseren.
1: Nee.
0: Dus nu krijgen mensen eigenlijk de keuze met een soort van pay what you can principe. Het goedkoopste ticket per dag is €12,50. Maar als je vindt dat de line-up bijvoorbeeld echt steengoed is, dan kun je ook bijvoorbeeld €50 geven.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk aan de mensen om te beslissen wat ze willen geven voor het festival.
1: Ik vind dat een heel fijn en fair principe, lijkt mij. Want jullie moeten die bands ook betalen natuurlijk. Lijkt mij heel logisch. En je hebt ook 3 tips van op jullie line-up mee. First of all, Bleach 93. Ik laat ze nog even horen. Ja, Bleach 93 op Studio Brussel hier zijn we ook grote fan. Waarom moeten we ze zien?
0: Ik denk dat ze op Rock Werchter hebben bewezen waarom dat jullie ze moeten zien.
1: Mm-hmm.
0: En Bleach 93 is eigenlijk een heel goed voorbeeld voor wat AFF wil zijn. Hè. Dus we hadden Bleach 93 eigenlijk al geboekt zonder dat er iets van muziek uit was. Het enige festival op dat moment ook in België dat ze gingen spelen. En dan pikt Studio Brussel Bleach 93 op na een single dat ze uitbrengen. Mm-hmm. En krijgen ze daar eigenlijk een goede airplay.
1: Mm-hmm.
0: Staan ze opeens op Rock Werchter in Cactus Festival. Dus dat is waar AFF voor wil staan. En opeens een soort van stroomversnelling natuurlijk. Dus ik denk dat Bleach 93 wel misschien de grootste artiest gaat worden van onze line-up op dit moment.
1: Ja, kijk eens aan. Echt pioniers. Heel fijn. Dan heb je ook landgenoten. Wow, te zien op zaterdag op AFF. Wondermooi, hè? Wat verwacht je van die show?
0: Dat gaat prachtig zijn. Zeker als Limburger en als Limburgs festival is het een wondermooie kans om AO opnieuw op ons festival te hebben. Ze hebben enkele jaren geleden AFF geopend en nu kunnen ze AFF afsluiten. Dus dat gaat een prachtig verhaal zijn en een cirkel die rond is volgens mij.
1: Ja, wat een traject. Niet normaal. Dus AO op zaterdag op AFF. En dan is er ook nog... Westside Cowboy. Waarom geef je die als tip?
0: Westside Cowboy is misschien wel de favoriet van mezelf op de line-up. Een band die op tour is geweest met Geese en met Black Country New Road. Dus best wel grote namen. En nu komen ze ook wel kijken. Hè? Dus ze staan dan ook in de playlist van Studio Brussel tegenwoordig. Ze noemen zichzelf Britannica. Maar ik vind dat je wel wat Black Country New Road in kunt horen, maar vrolijker. Het is een band die heel veel plezier heeft op het podium en waar je heel gelukkig van wordt als je het ziet.
1: Ja.
0: Dus mijn grote aanrader van AFF is toch wel Westside Cowboy dit
1: jaar. Kijk eens aan. Te zien op de vrijdag van AFF. Dikke merci, Senne. Ik vind dat de fantastische tips van op die supersterke line-up. Dankjewel ook voor de babbel en dat wij hier een mooi pakketje mogen weggeven van jullie. En daar kunnen onze luisteraars nu kans op maken. Want ik heb hier een duo-ticket liggen met daarbij 10 drank en foodbonnen. Een combi-overnachting met ontbijt, een t-shirt en AFF gadgets met een cadeaubon van €25 voor een club AFF concert en een ticket voor een concertfilm in bioscoop Pathé Genk op de Seamine site. Patat. Dat kan van jou zijn. Dus het kan van jou zijn als je het antwoord weet op deze vraag. Tijdens vorige edities kon je een voorwerp omruilen voor toegang tot het festival. Welk voorwerp was dit? Laat het mij even weten in de Studio Brussel-app. En dan krijg je van Senne en van mij misschien wel dat duo-ticket. Studio Brussel.

0: Ook AO kan je zien op zaterdag 9 augustus op AFF. Wordt wondermooi. En een hele dikke proficiat aan Sam uit Maasmechelen. Want jij wint een duo-ticket met al die mooie extra's, zoals drank en foodbonnen, overnachting met ontbijt en al die AFF-gadgets. Veel plezier daar!
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI.

0: Studio Brussel luistert, is er een kans dat je tickets bent voor Suikerrock of Lokerse feesten. En dan kan je misschien wel editors zien daar. Dit was The Rush.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Het is een Blue Monday voor de people of tomorrow die er afgelopen weekend bij waren in Boom. Zo is er Mieke die stuurt. Ik ben zo hard aan het nagenieten van die topmuziek en prachtige stages op Tomorrowland. Eerste keer ooit. En ik wil sowieso terug. En ik mag bellen met onze Jeroen de Lodder, die er niet voor de eerste keer was daar in Boom. Integendeel, dag Jeroen.
3: Goedenavond Anaïs.
0: Goedenavond. De hoeveelste keer is het ondertussen?
3: Goh. Wauw, wat een beter gerepeteerd, ik weet het niet. Ik weet niet hoeveel keer ik toen... Marlen, ik weet wel, het was het derde jaar op rij dat ik een eigen podium mocht doen, ja. Dat weet ik wel. Maar voor ik daaraan ben begonnen, heb ik twee keer Glitterbox gespeeld, is de Rave Cave gespeeld, is de ja. Atmosphere. Dat is al 4 of 5 plus 3, ik denk, pak een keer of 8, 9 of zo.
0: Ja, ja. Dus het was geen ontmaagding, laat het ons zo zeggen. Ik wil het even met jou hebben over Eco Roosevelt. 83 jaar, de oudste artiest ooit op Tomorrowland. Hij komt uit Cameroen en is daar ook een traditioneel dorpshoofd. En hij stond op de Meloria stage die jij dus hebt gecureerd daar vrijdag. Vertel eens, hoe was dat?
3: Dat was heel fijn. Dus, met Disco Donderdag, het Stubru-programma, mag ik daar al 3 jaar een discopodium programmeren op Tomorrowland. En elk jaar zoeken we 1 internationale gast. En dit jaar, heel mooi, de puzzelstukjes vielen samen. Die man heeft nieuwe muziek, maar ook zijn oude muziek wordt opnieuw uitgebracht. En hij was in de buurt van Tomorrowland, hij was in Parijs, dus hij moest niet helemaal overkomen van Cameroen. Ja. Hoe was dat? Dat was een heel oude man die bijzonder onder de indruk was van Tomorrowland. Hij had er ook nog nooit van gehoord. Dus wij kennen dat, wij zien dat op onze telefoon en we gaan al 15 jaar terug of lang of 20 jaar terug met Tomorrowland. Voor hem was het allemaal nieuw. Dus hij was bijzonder onder de indruk. Het is dan ook nog eens geen DJ, hè, Anaïs. Het is een zanger, muzikant, liedjeschrijver. Die live zong, terwijl er een beetje muziek meeliep van op band, maar terwijl er ook 2 trompetisten waren. En hij had zelf ook zo'n guitar, zo'n gitaar vermomd als synthesizer rond zijn nek hangen. En in het begin had ik het gevoel dat hij een beetje onwennig was. Niet helemaal zeker of dat het wel zou overkomen. En dan na 2 nummers kwam er plots zoveel liefde vanuit het publiek terug. En dat kwam tot bij hem. En dan ja. gaf hij zich helemaal. En dan begonnen de mensen te dansen. Er was ook een Polonaise zelfs. En dat gaf hem zoveel zelfvertrouwen dat de rest van die show eigenlijk heel sympathiek, leuk en ook wel heel feestelijk was.
0: Ja, het zag er echt fantastisch uit. Hij is ook echt een grote ster in Cameroen, toch? Je kan hem vergelijken met Stromae,
3: hoor. Ja, heel Afrika.
0: Ja,
3: dat is zijn manager die dat zegt. Maar die kan dat dan beter inschatten. Maar het is een heel grote man, hè. In heel de Afrikaanse muziek. Die is bezig sinds de jaren 70, 80, 90. Heeft met de grote Franse artiest Claude François op het podium gestaan. Myriam Makeba, dat zijn allemaal de namen die dan vallen. Is hij een van de levende grote Afrikaanse muzikale legendes. Ja. En wij hebben hem dan leren kennen dankzij die Tondo van Disclosure. Die eigenlijk zijn hit hebben verknipt en een beat ondergezet. Hij is daar een beetje blij mee, maar ook een beetje niet blij mee, want hij zegt, ja, ze hebben het zo verknipt dat ze duidelijk niet weten waar dat nummer over gaat, maar hij is er wel blij mee, want op Tomorrowland heb ik hem dan een gouden plaat mogen uitreiken voor x aantal 1000 streams en downloads. Dankzij Disclosure kent de jonge garde hem.
0: Inderdaad, het pakte hem ook wel, zag ik, die gouden plaat.
3: Ja, het was met traantjes. Ja. Maar ja, stel je voor, Anaïs, als jij in een dorpje in Cameroen woont en plots op je 83ste word jij op het grootste festival ter wereld gezet. En blijken al die jonge kids jouw nummer daar te kennen en zoveel duizend keer te hebben gedownload. En dan krijg je een gouden plaat. Ja, zelfs als je dan in de jaren 70 met Claude François, noem maar op, hebt gespeeld. Hij had dat misschien niet zien komen op zijn 83ste, de lieve man.
0: Ongelooflijk. Kijk, met een koning op het podium. We kennen hem ook van die remix van Disclosure. Die gaan we ook draaien nu, Jeroen. Dikke merci om het even te komen kaderen hier. En ik kijk er naar uit om nog meer van hem te horen ook. Van die Eco Roosevelt.
3: Ja, er komt nieuwe muziek uit van hem ook. En zijn oude muziek gaan ze opnieuw uitbrengen. Dus het is echt de moeite om er eens in te duiken. Hij heeft een heel leuke, meezingbare, vrolijke disco op zijn Afrikaans. Ja. Het is heel fijn.
0: Oké. Okay. Dikke merci, Jeroen. We gaan de Tondo draaien. Salut, hè.
2: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Genesis Owusu met Human Again stond op Best Kept Secrets.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Hey! Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Het is nog maar maandag, maar we kunnen nu al zeggen dat er ook dit weekend een mooi festivalweekend op de planning staat. Want Lokerse feesten beginnen, er is Campo Solar in Damme en ook Reggae Geel. En daar op Reggae Geel staat Toeristle MC voor de eerste keer. En hij vertelde hier bij ons in de festivalzender dat hij daar heel blij mee is. Omdat hij zelf niet zo'n festivalganger is, maar Reggae Geel wel enorm kan smaken. Full circle moment dus. Je krijgt nog Horizon voor het 14 nieuws van 8 uur.
1: De festivalzender.
2: Is het al bloes te blijven open? Leg ik mijn eer als misantroop? Was niet voor de liefde van mijn mensen? Dan gaf ik het alleen. Het vertrouwen in de mensheid. Een optimistiek doet je beter als hoe. Historicus pleit, we hebben het erger gehad. De grote hoop hebben niks gezien, niks goed. Een brandje neer, een brandtaartje dan. De as zwaait tot in de achtertuin. Bezien ga je politieke land.

Beste mensen, AB. We gaan die nog één keer allemaal samen doen en we gaan de Wallyman hier trots maken, oké? Okay? Jullie gaan zingen, we gaan luisteren en genieten. Van voor naar achter, van links naar rechts, door van bovenhoek. Nou, niet verlegen beginnen doen, ça va? Het is aan jullie. Alright.

0: vlotjes terug.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank
1: je. En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Dit is Studio
3: Brussel.
1: Studio
3: Brussel.
4: Life is music.
1: Studio Brussel.
5: Het is 8:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De grote bosbranden bij Bordeaux in Frankrijk zijn vandaag niet verder uitgebreid. Er was minder wind en er waren ook minder vuurhaarden. Maar het vuur is nog niet onder controle en vanaf morgen worden er weer temperaturen boven de 40 graden verwacht. Collega Hilde Mertens is in de buurt in Marche-Prime.
6: Toen we hier aankwamen, kregen we echt wel een nerveuze brandweercommandant voor ons. Ga weg, want het vuur is hier weer opgeflakkerd. Het lijkt nu wel weer een beetje beter te gaan. Maar zo zie je maar weer dat een dag die eigenlijk vrij rustig is verlopen, met veel minder grote, dikke rookpluimen in de lucht, dat je daar toch nog altijd waakzaam moet zijn. En die temperaturen, die zijn nog altijd mild. De wind is inderdaad wat gaan liggen, maar in de namiddag steekt die traditioneel weer op. En dat in combinatie met die hoge temperaturen die vanaf morgen weer verwacht worden, dat maakt de brandweerlui toch wel bijzonder ongerust.
5: In de buurt van Bordeaux zijn al bijna 42.000 hectare in vlammen opgegaan. 220.000 mensen moesten hun huis uit. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk overigens al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. Ook in Spanje is de situatie vandaag enigszins verbeterd, maar ook daar wordt een nieuwe hittegolf verwacht vanaf woensdag. In Aalst wordt op dit moment het jaarlijkse natuurcriterium gereden. Traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker vanavond. Evenepoel werd tweede in het eindklassement en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. Jong en oud zakt af naar de stad aan de Dender om de Olympische kampioen en de nummer 2 in de Tour van dichtbij te zien.
7: Ik wil vandaag handtekeningen verzamelen van renners. Van Remco Evenepoel wel echt vooral.
8: Ik vond het vooral leuk dat hij bergop kon volgen en ook vaak terug is kunnen keren om dan uiteindelijk echt er nog vol voor te gaan voor de overwinning.
9: Ik vind dat we meer moeten koesteren, dat we meer moeten in Remco geloven. En ik krijg toch veel kritiek. Maar misschien is dat soms door zijn gedrag. Maar het is een topper en hij is bij de top 3 in de wereld. En hij gaat ooit volgens mij de Tour de France winnen.
5: De laatste Belg die de Tour effectief kon winnen was Lucien Van Impe, dit jaar exact 50 jaar geleden. Hij is ook in Aalst vanavond en werd voor de start uitgebreid gehuldigd. En ook Michael Obasui zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap aan de hamstring en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Obasui werd gezien als een van de topfavorieten voor goud om de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Naviti Jam weten, verstekte later voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm opnieuw tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
10: Nog iets meer dan een mooi uurtje voor de zon ondergaat. En daar hoort een even mooie playlist bij met muziek die je deze zomer op een Belgisch podium kan zien.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: lovende recensies voor die show van Haunted Youth op onder andere Rockwerchter en Cactus Festival. En je kan ze nog zien op Krammerok in september.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Welkom hier in de festivalzender. Benieuwd waar jij aan het luisteren bent op deze mooie maandag. Misschien wel vanuit je zetel na een heftig tweede weekend van Tomorrowland. Gisteren sloot onze Amelie Lens daar de Freedom Stage af met haar Aura Show. De debuutplaat Aura van Amelie Lens komt uit op 4 september met onder andere dus een feature van Angèle. Dat hebben ze gelanceerd op het podium van Doer vorige week. En Amelie kondigde in juni ook aan dat ze zwanger is. En in een interview met onze collega's van VRT Nieuws vertelde ze hoe ze die zwangerschap nu eigenlijk combineert met het job als DJ.
2: Ik vind dat het beste gevoel van de wereld. Ik ben super graag zwanger. En dat ik dan kan doen wat ik het liefste doe in de wereld, terwijl ik ook een klein mensje maak. Ik krijg er gewoon tranen van in mijn ogen. Ik vind dat gewoon zo speciaal. En ik vind vrouwen gewoon in het algemeen. Ik vind dat zo zot dat we dat kunnen. En ik wil ook gewoon dat je kunt werken en zwanger zijn en dat je je dromen niet aan de kant altijd moet zetten. En als je lichaam het toelaat en als het kan, dat het echt wel mogelijk is.
0: Ja, het vraagt wel wat aanpassingen natuurlijk om zwanger te zijn en tegelijk DJ te zijn. Haar werkschema werd aangepast, zodat ze toch genoeg slaap heeft. En ze heeft ook speciale monitorspeakers in de DJ-boot. Maar ze moet vooral haar enthousiasme opstepperen, vertelt ze.
2: Ik spring heel veel en heel graag. Ik denk dat iedereen dat weet. Maar ik luister keihard naar mijn lichaam en ik voelde echt letterlijk als op een bepaalde show gebeurt. Dat ik voelde van, oké, wow, ik mag nu echt niet meer springen. En sindsdien ben ik ook gewoon gestopt met springen, omdat dat gewoon echt een signaal is van mijn lichaam. Ik denk als je gewoon luistert naar je lichaam en nu voel ik heel duidelijk dat ik niet zo wild meer mag bewegen. En mijn bewegingen zijn nu veel zachter en ik doe alsof dat ik spring. Maar eigenlijk als je naar mijn voeten kijkt, staan die op de grond. Heel veel armbewegingen. Die armen en dat hoofd zwiert. Maar die benen die staan op de grond.
0: Valspringen, dat kan je leren van Amelie Lens. Ze doet het toch maar en ze toont ook het goede voorbeeld in die muziekscene. Want zo kan het ook natuurlijk. Op 5 september speelt ze op de trappen van het KMSKA in Antwerpen voor de release van haar nieuwe plaat Aura trouwens. Dit is Our Frequency.

0: Basement Jacks.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Triest nieuws uit de hardcore scene, want Lou Coller, de frontman van en co-founder van de New Yorkse band Sick of It All, is afgelopen weekend overleden na een lange strijd tegen slokdarmkanker. Hij werd 59 jaar. Zijn bandleden vertelden dit op socials. Lou had het vermogen om tijdens onze shows met een glimlach en een sarcastische opmerking ieders humeur op te krikken. Overal waar we speelden wist hij mensen voor zich te winnen, ongeacht hun cultuur of afkomst. Hij speelde met Sick of It All ook meerdere keren in België, waaronder op Alcatraz en Graspop. En hij gaat heel hard gemist worden. Dit is Step Down van Sick of It All. Studio.

Club Studio Brussel op de Lokerse feesten. Morgen komen ze langs hier in de festivalzender vanaf 8 uur om het te hebben over die mainstage. En naast Iskander Moon hebben ze ook deze getipt voor Club Studio Brussel. De Ieren van Modra Saluk staan op maandag 3 augustus daar in de Club Studio Brussel op de Lokerse feesten. Dit is The Man Who Seeks Pleasure.

Modra Salak. Een absolute aanrader om te gaan checken in die Club Studio Brussel op Lokerse feesten. Dit is Ajna. Komt naar Voodoo Village op zondag 13 september en stond ook op dat eerste weekend van Tomorrowland. Over Tomorrowland gesproken straks mag ik een stukje uit die set van Dean Turnley draaien. Maar eerst deze. You make me fall in love. Goedenavond.

0: van Arjuna en Abraham Blue. Een maandag in je agenda wil zeggen dat er een nieuwe hotshot is.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En deze week is het een van op die gloednieuwe zevende plaat van The Strokes. Reality Awaits heet die plaat. En onze hotshot heet Lonely in the Future. En volgens de fans op Reddit zouden in dit nummer verwijzingen zitten naar Drake en The Weeknd. Ze gaan ook op tour dit najaar, The Strokes, maar ze slaan ons landje over. Foei!
1: De beste

0: De oudste artiest op Tomorrowland was Eco Roosevelt. En op de Lokerse feesten is dat dit jaar deze Diana Ross. Dit was I'm Coming Out.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: En ik mag jou nog een keertje meenemen naar dat eerste weekend van Tomorrowland. Naar de set van Dean Turnley op de Crystal Garden daar op Tomorrowland. Australische DJ en producer die met zijn hit Actin' Tough zowat in alle sets te horen was dit jaar daar op Tomorrowland. En over alle festivals ook gewoon deze zomer. Hij staat nog op Pukkelpop ook op zaterdag 22 augustus in die mega vette boot. Benieuwd hoe die stage er ook dit jaar zal uitzien. Geniet ervan, van die set van Dean Turnley op Tomorrowland 2026.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.

0: Tom stuurt heerlijk boekje lezen op mijn terras met deze set erbij. Het is de set van Dean Turney op Tomorrowland 2026. Van op die Crystal Garden Stage op het eerste weekend daar in Boom. En dat nog tot 9 uur, liever hier op jouw radio. En ik voel hier al een hit aankomen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Zal die act een tough toch niet zijn? Van Dean

Turnley live op Tomorrowland 2026. Als je denkt meer van dit alsjeblieft, dan moet je op 22 augustus naar de boot van Pukkelpop. Want daar kan je hem nog eens zien. Tot morgen in de festivalzender. En geniet van de zonsondergang met Tineke.

0: Radio Brussel. 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Macron zei op het eind ook nog dat de komende weken nog heel moeilijk zullen worden. En wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van dat departement, heeft toeristen nogthans gevraagd om weg te blijven. Maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Klaes van consumentenorganisatie Testa en Koop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
2: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil me daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
0: En ook Michael Obasuwi zal niet deelnemen aan het Europees kampioenschap atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Obasuwi werd gezien als een van de topfavorieten voor goud om de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Navid Jam weten verstek te laten voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm tot 29 graden. En woensdag dan stijgen de temperaturen uiteindelijk opnieuw tot 34 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Studio Brussel.

de fanjets beschreven net zeer accuraat wat het gevolg was van jouw veel te wilde botsautosessie op de Gentse feesten. Namelijk Broken Bones. Diezelfde Gentse feesten zijn officieel gedaan sinds gisteren. Maar ik heb me door een klein Gents musje laten influisteren dat maandag eigenlijk ook nog gevierd wordt. Maar wel enkel door de echte Gentenaars. Maar je weet wat ze zeggen. Fake it till you

Straight van Rolling Blackouts Coastal Fever. Sorry man, ik moet eventjes spinnen. Want er komt iets zeer leuks aan. Namelijk The Cure met... Wat een cliffhanger zeg. Ik krijg The Cure met... Love, meow.

0: telepathisch.
1: Het grootste geluk, dat zit soms in die hele kleine dingen. Zoals je lief die eindelijk in zijn tanden poetst voor het slapen gaan. Of de ribbekjes van een Aldi die in de afslag staan. Poesminoes die is niet aan de zetel krapt. Of deze Georgia Smith en Little Tips. Even tijd voor iets anders. Wat dacht je van een dikke vette orgie? En dat met alle bandleden van B-52's. Ze hebben alvast voorbereidingen getroffen, een kamertje voor ons gereserveerd. Of te zeggen, het is een heuse lach.

Wonderhorse. Met Midas. Ik weet niet wat jij deed toen je 14 jaar was. Maar bij mij was dat vooral over jongens praten, de joepie lezen. De Franse DJ Belair, die bestudeerde toen vooral al de knopjes. En niet de knopjes van het bloesje van zijn lief, maar vooral van zijn DJ-paneel. En nu, op zijn 28, loont dat de moeite. Sunshine is coming. Oeh, en of ze komt, die zon. Right in uw face.

heerlijke combo. Tequila limonade, net zoals deze Netsky en Hey Chal. Liefde is liefde. En die is er voor alles en iedereen. Ook voor Romy. En deze Love Who You Love. In de Kiki remix.

0: Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
0: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
0: Life is music.
4: Studio Brussel.
5: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
6: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
5: Macron zei ook dat de komende weken nog moeilijk zullen zijn. Wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van het departement, heeft toeristen gevraagd om weg te blijven, maar dat is slechts een oproep. Hotels zijn dus niet verplicht om je te vergoeden. Maar bij een pakketreis waar een onderdeel niet van kan doorgaan, heb je iets meer rechten, zegt Laura Klaes van Testa. Aankoop.
7: Bij pakketreizen is de regel namelijk, je krijgt die reis zoals je ze verwacht had te krijgen. Is dat niet zo, dan kan je ofwel de volledige terugbetaling eisen, ofwel een gedeeltelijke terugbetaling als het om een deel van de reis maar gaat. Maar natuurlijk, op het ogenblik dat de reisorganisatie zelf al beslist, nee, er zijn geen aanzienlijke gevolgen, je reis kan gewoon perfect doorgaan, ja, dan zal het heel erg moeilijk zijn voor jou om dat aan te tonen en om die kosteloze annulatie te eisen.
5: In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk, maar mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek vanavond aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
8: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
5: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen. Nog eens 12.000 mensen raakten gewond. En Remco Evenepoel heeft zo net het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
9: Ja, dat is van 2019 geleden, dus toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
5: En morgen is er het criterium nog in Roeselare. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland en 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel.
10: Op een maandag als deze ben je misschien een klein beetje in de war. Wel, niets dat beter helpt dan een snuifje Balthazar. Beter, hè?
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

enige koortsvorm waarvoor je geen suppositoire in je poepoeken moet steken. Die krijg je gewoon gratis en voor niets van Balthazar. Yo, The Fever. Een Vampire Weekend, die komen je een lesje taal geven. Zo leggen ze maar al te graag alles uit over de Oxford comma. Zeer interessant allemaal, en dat op maandag.

Dit is Beba Doobie. Een artiestennaam die vooral veel weg heeft van zo die bigcode op de achterkant van je bankkaart. Iets anders. Het kan niet anders zijn dat nu ergens in de Ardennen een scoutsgroep of een andere jeugdbeweginggroep het vuur aansteekt, de zangboekjes boven haalt en openslaat op pagina 43. En dat er dan uiteraard weer een Charlouis zijn gitaar boven haalt, die helemaal niet gestemd is, een beetje begint te tokkelen. En dat ze helemaal wild gaan op Hotel California. En omdat zij dat aan het doen zijn, gaan wij dat ook doen. Heb je geen kamfeer? Dat is niet erg. Je mag die lelijke trui die je kreeg van je schoonmoeder gewoon in de fik steken van mij. En denk je niet, Tinneke, ik heb geen lelijke trui van mijn schoonmoeder. Wel, je schoonmoeder die voldoet ook. Steek iets in de fik, want Eagles staat te popelen om te zingen. Hotel California.

Dean Turnley, acting tough. Het is volgens Maribou State officieel verplicht om al je stressballen weg te smijten en je nerveuze tikken volledig vrij spel te geven. Of toch de komende 4 minuten en 15 seconden. Dus is jouw nerveuze tik iemand bijvoorbeeld in zijn kloten trappen, dan mag dat nu. Ik heb dat niet gezegd, dat is Maribou State. Ik ben niet verantwoordelijk, of Studio Brussel is niet verantwoordelijk voor

Mappie, willen zij nou de bed uit? Was je zo'n leerling die de juf nooit mocht helpen en die maar bitter weinig stickers op zijn stickerkaart had? Wel, in het geval van ja, is het volgende nummer niet voor jou, maar enkel voor de favorietjes van de juf. Sorry.

jungle. Heavy California. Anima komt even vertellen wat jij met hem doet. You make me feel alive again. Ik voel me eventjes derde wiel. Dus ik ga jullie een momentje geven. Geniet van Anima en Beautiful.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de gevangenis van Hasselt was er eerder op de dag een brandje. Een gevangene had er een matras in brand gestoken. Het vuur was wel snel geblust. De gevangene raakte licht gewond. Gisteren gebeurde hetzelfde in de gevangenis van Brugge en eergisteren in de strafinrichting van Gent. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël dus oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
2: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
1: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen de pro-Iraanse militie Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon. Bij Israëlische aanvallen nog eens 12.000 mensen raakten gewond. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden enorme bosbranden, op dit moment vooral in het departement Gironde nabij de grootstad Bordeaux. Er is in Frankrijk in totaal al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan deze zomer. Ter vergelijking, dat is 7 keer de oppervlakte van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Een record is dat voor het land. President Macron zei vanavond dat het de ergste branden zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd uit voorzorg en dat heeft te maken met uitzonderlijke droogte, waardoor het peil van de rivier Donau heel laag staat. Water uit de Donau wordt als koelwater voor die Roemeense kerncentrale gebruikt en als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt voorlopig niet verwacht. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde omdat het peil van de Loire te laag stond. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen vanavond. Traditioneel is dat het allereerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Morgen is er opnieuw een criterium, dan in Roeselaren. Naast Evenepoel zal daar drievoudig ritwinnaar Tim Merlier mee rijden. Donderdag is er ook in Herentals nog een natuurcriterium. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland en 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan mogelijk tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat was in de buurt van Marseille. De Franse president Emmanuel Macron heeft vanavond alweer een bezoek gebracht aan het departement Gironde aan de andere kant van het land, waar op dit moment de ergste natuurbranden in de buurt van de stad Bordeaux woeden. Hij sprak er onder meer met brandweerlui en andere hulpverleners. De voorbije 24 uur is de situatie verbeterd, zei Macron. Door de inzet van veel hulpverleners in de lucht en op het land, dus bravo voor hen.
2: Les 24 dernières heures, on voit bien que tout le travail qui a été fait par nos moyens aériens, par nos hommes et nos femmes sur le terrain, nos colonnes de feu qui ont vraiment contenu, a été efficace. Donc bravo à eux. Maintenant, je reste prudent pour plusieurs raisons. La chaleur va remonter, le vent est là. Et donc il faut être humble.
1: Maar we moeten voorzichtig en nederig blijven, want het risico is nog niet geweken. Er is de wind en de temperaturen gaan weer stijgen, zei Macron nog. De volgende dagen worden in de regio Bordeaux opnieuw temperaturen van rond de 40 graden verwacht. En wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van het departement, heeft toeristen nochtans gevraagd om weg te blijven, maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Kleis van consumentenorganisatie Testaankoop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
3: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil me daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Hè. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen, of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
1: Het is vanavond gebrand in een metrotunnel in Barcelona, in Spanje. Een bovenleiding had er vuur gevat en zette een metrokoker volledig onder de rook. Een metrotrein kwam tot stilstand. Aan boord waren zo'n 300 mensen. Die konden op eigen houtje door de metrokoker naar de dichtstbijzijnde metrostations. Een aantal raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis gevoerd, maar niemand is er erg aan toe. Het ging, ondanks de zware rookontwikkeling, om een kleine brand en ook de schade lijkt mee te vallen. Er wordt verwacht dat het metroverkeer tegen de ochtendspits in Barcelona weer vlot zal verlopen. Artsen in een ziekenhuis in de Italiaanse stad Turijn hebben voor een wereldprimeur gezorgd. Een vrouw die al 5 jaar blind was, kan weer deels terugzien nadat een deel van het netvlies werd getransplanteerd. Door een goed stuk netvlies van het ene oog naar het andere te transplanteren, kon van 2 beschadigde ogen weer 1 ziend oog gemaakt worden. De patiënt is een vrouw van 67 die blind werd na een verkeersongeval. De artsen slaagden erin iets te realiseren wat tot nog toe als onhaalbaar werd beschouwd. Remco Evenepoel heeft vanavond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: Dinsdagavond is er het criterium in Roeselaren, donderdag dat in Herentals. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Dinsdag veel zon en warm, tot 29 graden in het binnenland. Woensdag zelfs tot 34. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
1: In Barcelona in Spanje zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een brand in een metrotunnel. Een bovenleiding had er vuur gevat, waardoor de tunnel zich vulde met rook. Bijna 140 mensen raakten bevangen door die rook. Door de brand moest één metrostation ontruimd worden, een ander station werd gesloten. In het noorden van Nigeria zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen bij een aanval op hun dorp. Er werd geschoten en woningen en winkels werden in brand gestoken. Volgens de inwoners werden ze aangevallen door veehouders. Sommige regio's in Nigeria worden al lange tijd geteisterd door het geweld tussen landbouwers en veehouders. Die vechten om de gronden en grondstoffen daar. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
3: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier van Aalst is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.